0: afscheid genomen van de gemeente Boekel. In plaats van een persoonlijk cadeau sprak ze de wens uit om een bijdrage te mogen ontvangen voor Stichting Leergeld. Tijdens haar afscheidsreceptie werd aan deze wens gehoor gegeven, want er kwam een groot bedrag binnen voor de stichting. Op dinsdag 25 augustus overhandigde mevrouw Van Eert de cheque officieel aan Tom Valks en Greetje Lathouwers van Stichting Leergeld. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. In Heerlen en omgeving heeft de politie 6 mensen opgepakt die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen en designerdrugs via de webshop Powercaps. Het gaat om 4 vrouwen en 2 mannen tussen de 33 en 46 jaar die allemaal uit Limburg komen. Op meerdere plekken heeft de politie huiszoekingen verricht. De politie wil graag in contact komen met mensen die gezondheidsklachten hebben gekregen na het gebruik van middelen die via Powercaps zijn gekocht. Nederlandse medewerkers van het International Gaza Support Center worden door Israël het land uitgezet vanwege anti-Israëlisch beleid van de Nederlandse regering, al dus de minister van Buitenlandse Zaken Saar. Hij wijst onder andere op het verbod op handel in producten uit de westelijke Jordaan-oever. Het centrum staat onder leiding van Amerika en ziet toe op de uitvoering van het vredesplan in de Gazastrook. Saar zegt dat het besluit om de Nederlanders uit te zetten genomen is met toestemming van premier Netanyahu. Om hoeveel landgenoten het gaat is onbekend. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de grote natuurbrand in de Hoge Venen in België waarschijnlijk ontstaan is door een landbouwmachine. Hoe die het vuur kon veroorzaken is nog niet duidelijk, maar eerder werden beelden online gezet van een landbouwvoertuig dat in de Hoge Venen in brand zou staan. Een expert op het gebied van voertuigen en verkeer gaat de mogelijkheid verder onderzoeken, samen met een branddeskundige. Zij konden recent het gebied pas in omdat het eerder te gevaarlijk was. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die besmet waren met salmonella. De eieren die van een kippenbedrijf in Geel komen zijn teruggeroepen, ook in Nederland en 7 andere Europese landen. Het gaat om de grootste salmonella-uitbraak ooit in België. Besmetting met de bacterie leidt tot onder andere misselijkheid, diarree en buikkrampen. In ons land zijn volgens het RIVM en de NVWA geen mensen ziek geworden door de eieren. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het zonnig, warm en droog en dan wordt het 23 tot 27 graden en er staat een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van der Pichelaar met het nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemerpakel op Omroep Peelrand. Op maandag 24 augustus ging de samenwerking tussen BSO in het Groen en voetbalvereniging Mariahout van start. De buitenschoolse opvang opende voor het eerst de deuren op sportpark De Heibunders. En deze samenwerking biedt kinderen een fijne, groene en sportieve plek na schooltijd. Op het ruime terrein van de voetbalvereniging is volop gelegenheid voor buitenactiviteiten, sport en spel. Kinderen kunnen hier dus actief zijn, nieuwe dingen ontdekken en plezier maken in een vertrouwde omgeving. Op dinsdagmiddag 25 augustus gebeurde er rond 5:30 een ernstig ongeluk met 3 voertuigen op de provinciale weg N277 ter hoogte van de Zeelandse dijk in Elsendorp. Ter plekke bleek dat 2 personenauto's en een bestelbus met elkaar in botsing waren gekomen. 1 persoon raakte licht gewond en is ter plekke behandeld door ambulancepersoneel. Een berger kwam ter plaatse om de 2 zwaar beschadigde voertuigen af te slepen. En over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend. De weg was voor de afhandeling van het incident tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. Op zondag 20 september organiseert Runners Club Lieshout de Misty Lakes Trail. En deze trail voert door de Brabantse natuur. Het parcours is grotendeels onverhard, vol klimmetjes en single tracks. Je kunt kiezen uit afstanden van 10 tot 55 kilometer, waarbij de langste routes het dak van Brabant, de Gulbergen, beklimmen. Start en finish zijn bij het Huis Ven in Germen. Voormalig wethouder Jean van Eert heeft op 28 mei afscheid genomen van de gemeente Boekel. In plaats van een persoonlijk cadeau sprak ze de wens uit om een bijdrage te mogen ontvangen voor Stichting Leergeld. Tijdens haar afscheidsreceptie werd aan deze wens gehoor gegeven, want er kwam een groot bedrag binnen voor de stichting. Op dinsdag 25 augustus overhandigde mevrouw van Eert de cheque officieel aan Tom Valks en Greetje Lathouwers van Stichting Leergeld. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemerpakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. OSR. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

Goedenacht. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920. 2, 1, 2, 3, 4.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. In Heerlen en omgeving heeft de politie 6 mensen opgepakt die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen en designerdrugs via de webshop PowerCaps. Het gaat om 4 vrouwen en 2 mannen tussen de 33 en 46 jaar die allemaal uit Limburg komen. Op meerdere plekken heeft de politie huiszoekingen verricht. De politie wil graag in contact komen met mensen die gezondheidsklachten hebben gekregen na het gebruik van middelen die via PowerCaps zijn gekocht. Nederlandse medewerkers van het International Gaza Support Center worden door Israël het land uitgezet vanwege anti-Israëlisch beleid van de Nederlandse regering, al dus de minister van Buitenlandse Zaken Saar. Hij wijst onder andere op het verbod op handel in producten uit de westelijke Jordaan-oever. Het centrum staat onder leiding van Amerika en ziet toe op de uitvoering van het vredesplan in de Gazastrook. Saar zegt dat het besluit om de Nederlanders uit te zetten genomen is met toestemming van premier Netanyahu. Om hoeveel landgenoten het gaat is onbekend. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de grote natuurbrand in de Hoge Venen in België waarschijnlijk ontstaan is door een landbouwmachine. Hoe die het vuur kon veroorzaken is nog niet duidelijk, maar eerder werden beelden online gezet van een landbouwvoertuig dat in de Hoge Venen in brand zou staan. Een expert op het gebied van voertuigen en verkeer gaat de mogelijkheid verder onderzoeken, samen met een branddeskundige. Zij konden recent het gebied pas in omdat het eerder te gevaarlijk was. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die besmet waren met salmonella. De eieren die van een kippenbedrijf in Geel komen zijn teruggeroepen, ook in Nederland en 7 andere Europese landen. Het gaat om de grootste salmonella-uitbraak ooit in België. Besmetting met de bacterie leidt tot onder andere misselijkheid, diarree en buikkrampen. In ons land zijn volgens het RIVM en de NVWA geen mensen ziek geworden door de eieren. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het zonnig, warm en droog en dan wordt het 23 tot 27 graden en er staat een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van der Pichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerpakel op Omroep Peelrand. Voormalig wethouder Jean van Eert heeft op 28 mei afscheid genomen van de gemeente Boekel. In plaats van een persoonlijk cadeau sprak ze de wens uit om een bijdrage te mogen ontvangen voor Stichting Leergeld. Tijdens haar afscheidsreceptie werd aan deze wens gehoor gegeven, want er kwam een groot bedrag binnen voor de stichting. Op dinsdag 25 augustus overhandigde mevrouw van Eert de cheque officieel aan Tom Valks en Greetje Lathouwers van Stichting Leergeld. Op maandag 24 augustus ging de samenwerking tussen BSO in het Groen en voetbalvereniging Mariahout van start. De buitenschoolse opvang opende voor het eerst de deuren op Sportpark de Heibunders. En deze samenwerking biedt kinderen een fijne, groene en sportieve plek na schooltijd. Op het ruime terrein van de voetbalvereniging is volop gelegenheid voor buitenactiviteiten, sport en spel. Kinderen kunnen hier dus actief zijn, nieuwe dingen ontdekken en plezier maken in een vertrouwde omgeving. Op zondag 20 september organiseert Runners Club Lieshout de Misty Lakes Trail. En deze trail voert door de Brabantse natuur. Het parcours is grotendeels onverhard, vol klimmetjes en single tracks. Je kunt kiezen uit afstanden van 10 tot 55 kilometer, waarbij de langste routes het dak van Brabant, de Gulbergen, beklimmen. Start en finish zijn bij het Huis Ven in Gerwen. Op dinsdagmiddag 25 augustus gebeurde er rond 5:30 een ernstig ongeluk met 3 voertuigen op de provinciale weg N277 ter hoogte van de Zeelandse dijk in Elsendorp. Ter plekke bleek dat 2 personenauto's en een bestelbus met elkaar in botsing waren gekomen. 1 persoon raakte licht gewond en is ter plekke behandeld door ambulancepersoneel. Een berger kwam ter plaatse om de 2 zwaar beschadigde voertuigen af te slepen en over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend. De weg was voor de afhandeling van het incident tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerpakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: OSR 920.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. In Heerlen en omgeving heeft de politie 6 mensen opgepakt die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen en designer drugs via de webshop Powercaps. Het gaat om 4 vrouwen en 2 mannen tussen de 33 en 46 jaar die allemaal uit Limburg komen. Op meerdere plekken heeft de politie huiszoekingen verricht. De politie wil graag in contact komen met mensen die gezondheidsklachten hebben gekregen na het gebruik van middelen die via Powercaps zijn gekocht. Nederlandse medewerkers van het International Gaza Support Center worden door Israël het land uitgezet vanwege anti-Israëlisch beleid van de Nederlandse regering, aldus de minister van Buitenlandse Zaken Saar. Hij wijst onder andere op het verbod op handel in producten uit de westelijke Jordaan-oever. Het centrum staat onder leiding van Amerika en ziet toe op de uitvoering van het vredesplan in de Gazastrook. Saar zegt dat het besluit om de Nederlanders uit te zetten genomen is met toestemming van premier Netanyahu. Om hoeveel landgenoten het gaat is onbekend. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de grote natuurbrand in de Hoge Venen in België waarschijnlijk ontstaan is door een landbouwmachine. Hoe die het vuur kon veroorzaken is nog niet duidelijk, maar eerder werden beelden online gezet van een landbouwvoertuig dat in de Hoge Venen in brand zou staan. Een expert op het gebied van voertuigen en verkeer gaat de mogelijkheid verder onderzoeken, samen met een branddeskundige. Zij konden recent het gebied pas in omdat het eerder te gevaarlijk was. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die besmet waren met salmonella. De eieren die van een kippenbedrijf in Geel komen zijn teruggeroepen, ook in Nederland en 7 andere Europese landen. Het gaat om de grootste salmonella-uitbraak ooit in België. Besmetting met de bacterie leidt tot onder andere misselijkheid, diarree en buikkrampen. In ons land zijn volgens het RIVM en de NVWA geen mensen ziek geworden door de eieren. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het zonnig, warm en droog en dan wordt het 23 tot 27 graden en er staat een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Pichelaar met het nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemerpakel op Omroep Peelrand. Op maandag 24 augustus ging de samenwerking tussen BSO in het Groen en voetbalvereniging Mariahout van start. De buitenschoolse opvang opende voor het eerst de deuren op sportpark De Heibunders. En deze samenwerking biedt kinderen een fijne, groene en sportieve plek na schooltijd. Op het ruime terrein van de voetbalvereniging is volop gelegenheid voor buitenactiviteiten, sport en spel. Kinderen kunnen hier dus actief zijn, nieuwe dingen ontdekken en plezier maken in een vertrouwde omgeving. Op zondag 20 september organiseert Runners Club Lieshout de Misty Lakes Trail. En deze trail voert door de Brabantse natuur. Het parcours is grotendeels onverhard, vol klimmetjes en singletracks. Je kunt kiezen uit afstanden van 10 tot 55 kilometer, waarbij de langste routes het dak van Brabant, de Gulbergen, beklimmen. Start en finish zijn bij het Huis Ven in Gerwen. Maandag 24 augustus vierde de gemeente Gemerbakel, samen met Goed Wonen Gemert, bouwbedrijf Wurks en andere belangstellenden, de start van de bouw van nieuwe huurwoningen in de Berken in Milhezen. Deze sociale huurwoningen zijn de allereerste die worden gebouwd volgens het innovatieve concept Woont 2.0. En dit concept staat voor een unieke samenwerking tussen woningcorporaties, gemeenten en gespecialiseerde conceptuele bouwers. Het hoofddoel van Woont 2.0 is het maken van betaalbare en duurzame sociale huurwoningen. Op donderdag 10 september start het feestweekend Elsendorp 100 jaar. En dat gebeurt met een bijzondere 55-plus middag voor alle bewoners van het dorp. Vanaf 2 uur 's middags zijn genodigden welkom voor gratis koffie en gebak. En dat wordt gevolgd door een optreden van de souvenirs. Er is volop gelegenheid om herinneringen op te halen, bij te praten en te toosten op het eeuwfeest. Drankjes zijn overigens voor eigen rekening, maar bij de afsluiting rond 5 uur 's middags zijn de soep en broodjes weer gratis. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Petrus met het radionieuws op OSR 920. De Amerikanen hebben op de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. 4 opvarenden zijn bij de actie gedood. Het Amerikaanse Zuidelijke Commando verklaart vastberaden te zijn om het geweld van drugskartels in de regio en tot op het Amerikaanse vasteland te neutraliseren. De regering Trump heeft in een jaar tijd 68 aanvallen uitgevoerd op vermeende drugsboten, waarbij zo'n 230 mensen omkwamen. Het Amerikaanse leger leverde geen bewijs dat er daadwerkelijk drugs aan boord waren van de nu vernietigde boot. In het onderzoek naar de overleden vrouw die zaterdag bij de Maas in Venlo werd gevonden, is een verdachte opgepakt. Omdat het onderzoek nog in volle gang is, wil de politie niets zeggen over de identiteit van de verdachte. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden door een wandelaar dicht bij de Stadsbrug in Venlo. De politie gaat uit van een misdrijf. Nigeria opent een klopjacht op de gewapende mannen die afgelopen vrijdag honderden mensen uit meerdere moskeeën hebben gehaald en meegenomen. Volgens een lokale bestuurder zijn er mogelijk 500 mensen ontvoerd. Bij de aanvallen vielen zeker 40 doden. President Tinubu van Nigeria zet het leger en andere veiligheidsdiensten in voor een reddingsoperatie. Op social media gaat een video rond met gijzelaars en gewapende mannen in een nabijgelegen bos. Kolonisten op de westelijke Jordaan-oever hebben 3 journalisten belaagd van het Franse persbureau AFP. Ze waren aan het werk in een dorpje niet ver van Bethlehem toen ze door Palestijnen werden geblokkeerd en geïntimideerd. 1 journalist werd geslagen met een stok en raakte lichtgewond aan zijn gezicht. Activisten uit Israël wilden de Palestijnse inwoners steunen. Vanwege de onrust vroegen Israëlische militairen de journalisten en de activisten om te vertrekken. Het weer. In het zuiden nog een enkele bui. Verder overwegend droog met zonnige perioden. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Hubertine van der Pichelaar met het nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. Voormalig wethouder Jean van Eert heeft op 28 mei afscheid genomen van de gemeente Boekel. In plaats van een persoonlijk cadeau sprak ze de wens uit om een bijdrage te mogen ontvangen voor Stichting Leergeld. Tijdens haar afscheidsreceptie werd aan deze wens gehoor gegeven, want er kwam een groot bedrag binnen voor de stichting. Op dinsdag 25 augustus overhandigde mevrouw van Eert de cheque officieel aan Tom Valks en Greetje Lathouwers van Stichting Leergeld. Op maandag 24 augustus ging de samenwerking tussen BSO in het Groen en voetbalvereniging Mariahout van start. De buitenschoolse opvang opende voor het eerst de deuren op Sportpark de Heibunders. En deze samenwerking biedt kinderen een fijne, groene en sportieve plek na schooltijd. Op het ruime terrein van de voetbalvereniging is volop gelegenheid voor buitenactiviteiten, sport en spel. Kinderen kunnen hier dus actief zijn, nieuwe dingen ontdekken en plezier maken in een vertrouwde omgeving. Op zondag 20 september organiseert Runners Club Lieshout de Misty Lakes Trail. En deze trail voert door de Brabantse natuur. Het parcours is grotendeels onverhard, vol klimmetjes en single tracks. Je kunt kiezen uit afstanden van 10 tot 55 kilometer, waarbij de langste routes het dak van Brabant, de Gulbergen, beklimmen. Start en finish zijn bij het Huis Ven in Germen. Op donderdag 10 september start het feestweekend Elsendorp 100 jaar. En dat gebeurt met een bijzondere 55-plus middag voor alle bewoners van het dorp. Vanaf 2 uur 's middags zijn genodigden welkom voor gratis koffie en gebak. En dat wordt gevolgd door een optreden van de souvenirs. Er is er volop gelegenheid om herinneringen op te halen, bij te praten en te toosten op het eeuwfeest. Drankjes zijn overigens voor eigen rekening, maar bij de afsluiting rond 5 uur 's middags zijn de soep en broodjes weer gratis. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. OSR 920.
3: Precies wat je nodig hebt.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. De Amerikanen hebben op de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. 4 opvarenden zijn bij de actie gedood. Het Amerikaanse Zuidelijke Commando verklaart vastberaden te zijn om het geweld van drugskartels in de regio en tot op het Amerikaanse vasteland te neutraliseren. De regering Trump heeft in een jaar tijd 68 aanvallen uitgevoerd op vermeende drugsboten, waarbij zo'n 230 mensen omkwamen. Het Amerikaanse leger leverde geen bewijs dat er daadwerkelijk drugs aan boord waren van de nu vernietigde boot. In het onderzoek naar de overleden vrouw die zaterdag bij de Maas in Venlo werd gevonden, is een verdachte opgepakt. Omdat het onderzoek nog in volle gang is, wil de politie niets zeggen over de identiteit van de verdachte. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden door een wandelaar dicht bij de Stadsbrug in Venlo. De politie gaat uit van een misdrijf. Nigeria opent een klopjacht op de gewapende mannen die afgelopen vrijdag honderden mensen uit meerdere moskeeën hebben gehaald en meegenomen. Volgens een lokale bestuurder zijn er mogelijk 500 mensen ontvoerd. Bij de aanvallen vielen zeker 40 doden. President Tinubu van Nigeria zet het leger en andere veiligheidsdiensten in voor een reddingsoperatie. Op social media gaat een video rond met gijzelaars en gewapende mannen in een nabijgelegen bos. Kolonisten op de westelijke Jordaan-oever hebben 3 journalisten belaagd van het Franse persbureau AFP. Ze waren aan het werk in een dorpje niet ver van Bethlehem toen ze door Palestijnen werden geblokkeerd en geïntimideerd. 1 journalist werd geslagen met een stok en raakte lichtgewond aan zijn gezicht. Activisten uit Israël wilden de Palestijnse inwoners steunen. Vanwege de onrust vroegen Israëlische militairen de journalisten en de activisten om te vertrekken. Het weer. In het zuiden nog een enkele bui. Verder overwegend droog met zonnige perioden. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Hubertine van der Pichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerpakel op Omroep Peelrand. Maandag 24 augustus vierde de gemeente Gemerbakel, samen met Goed Wonen Gemert, bouwbedrijf Hurks en andere belangstellenden, de start van de bouw van nieuwe huurwoningen in De Berken in Milhezen. Deze sociale huurwoningen zijn de allereerste die worden gebouwd volgens het innovatieve concept Woont 2.0. En dit concept staat voor een unieke samenwerking tussen woningcorporaties, gemeenten en gespecialiseerde conceptuele bouwers. Het hoofddoel van Woont 2.0 is het maken van betaalbare en duurzame sociale huurwoningen. Op zondag 20 september organiseert Runners Club Lieshout de Misty Lakes Trail. En deze trail voert door de Brabantse natuur. Het parcours is grotendeels onverhard, vol klimmetjes en single tracks. Je kunt kiezen uit afstanden van 10 tot 55 kilometer, waarbij de langste routes het dak van Brabant, de Gulbergen, beklimmen. Start en finish zijn bij het Huis Ven in Germen. Op dinsdagmiddag 25 augustus gebeurde er rond 5:30 een ernstig ongeluk met 3 voertuigen op de provinciale weg N277 ter hoogte van de Zeelandse Dijk in Elsendorp. Ter plekke bleek dat 2 personenauto's en een bestelbus met elkaar in botsing waren gekomen. 1 persoon raakte licht gewond en is ter plekke behandeld door ambulancepersoneel. Een berger kwam ter plaatse om de 2 zwaar beschadigde voertuigen af te slepen en over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend. De weg was voor de afhandeling van het incident tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. Voormalig wethouder Jean van Eert heeft op 28 mei afscheid genomen van de gemeente Boekel. In plaats van een persoonlijk cadeau sprak ze de wens uit om een bijdrage te mogen ontvangen voor Stichting Leergeld. Tijdens haar afscheidsreceptie werd aan deze wens gehoor gegeven, want er kwam een groot bedrag binnen voor de stichting. Op dinsdag 25 augustus overhandigde mevrouw van Eert de cheque officieel aan Tom Valks en Greetje Lathouwers van Stichting Leergeld. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in 1 keer via 1 betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Klaar wakker.

Woensdag 26 augustus opende met Modern Robins en Everybody Salsa. Goedemorgen, welkom bij OVZR 920 en het programma Klaarwakker. Ik mag tot 9 uur wederom bij je zijn. One more.

0: een van de moeilijkste dingen in het leven, hè? Dag zeggen of vaarwel of goodbye. Never can say goodbye, Gloria Gaynor hier op OSR 920. Het weer dan van 20 jaar geleden. Het was toen grijs en mistig met een zwakke wind. De maximum temperatuur werd 19 graden. 'S Nachts ging het terug naar 11. De wind kwam uit het westen en in de loop van de dag brak ook de zon nog door.
1: Iedere ochtend lekker wakker worden. Klaar wakker. Ronnie Thijssen.

Ja, het glaasje wijn zou ik wel weten, maar stil gitaar, ik zou niet weten wat ik ermee moet doen. Want ja, gitaar spelen is niet het dingetje wat ik beheers, zeg maar. Stil gitaar en een glass of wine hoorde je met Paul Enka van lang geleden. En War and Treaty daarvoor, de band met Stealing a Kiss, het nummer ook nog. Over zijn 920, goedemorgen, fijn dat je bij ons bent. We hebben koffie, we hebben de boterham, we hebben muziek, we hebben elkaar. Kortom, we komen deze ochtend wel door. Dit is Kim Wilde.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De Amerikanen hebben op de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. 4 opvarenden zijn bij de actie gedood. In het onderzoek naar de overleden vrouw die zaterdag bij de Maas in Venlo werd gevonden, is een verdachte opgepakt. Omdat het onderzoek nog in volle gang is, wil de politie niets zeggen over de identiteit van de verdachte. Nigeria opent een klopjacht op de gewapende mannen die afgelopen vrijdag honderden mensen uit meerdere moskeeën hebben gehaald en meegenomen. Volgens een lokale bestuurder zijn er mogelijk 500 mensen ontvoerd. Kolonisten op de westelijke Jordaan-oever hebben 3 journalisten belaagd van het Franse persbureau AFP. Ze waren aan het werk in een dorpje niet ver van Bethlehem toen ze door Palestijnen werden geblokkeerd en geïntimideerd. Het weer: in het zuiden nog een enkele bui, verder overwegend droog met zonnige perioden. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: Er is een Wind and Fire met Stars, UB40 en Higher Ground. Die twee die hoorde je, die kwamen hier bij ons voorbij. Het archiefnieuws dan van 26 augustus, nieuws uit 1957. Het tijdschrift Music Flash wordt in augustus 1957 namelijk hernoemd naar Muziekparade. En degenen die wat ouder zijn en die destijds blaadjes kochten over muziek, die kunnen zich Muziekparade wellicht nog wel herinneren.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Missing Words. Wij zegt wat je mist, dan kunnen wij het misschien aanvullen. Hè? Dus Lecter was dat van ergens uit de jaren 70, volgens mij kwam het. Zoeken we nog wel weer eens een keertje op. Wat we hier op over te zoeken is C.B. Milton. Want die hoor je namelijk. En die maakte onder meer It's a Loving Thing.

Bente, dat ze kan zingen, wisten we al. Ze laat nu ook zien dat ze kan tellen. 3, 2, 1 namelijk. Heet het nummer. Siebe Wilton, hoorde je ook. En zo gaan we richting 8 uur. Het nieuws en de regiobreak. Hoor je op dat tijdstip. En de reclameboodschappen. Daarna zijn we terug met deel 2 van Klaar Wakker. Daarin kijken we onder meer weer in de top 1000 natuurlijk. We hebben daarvoor nog 2 van 1. Oftewel 2 nummers van eenzelfde artiest. Zoals we dat elke werkdag van de week doen. Nog even. En nu Casey in zijn Sunshine Band.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. In Pakistan zijn 15 baby's omgekomen bij een brand in een ziekenhuis in Islamabad. Op de getroffen afdeling kon één baby worden gered. De oorzaak van de fatale brand lijkt een ontplofte compressor in een koelkast. Het vuur is inmiddels geblust. Een enquêtecommissie gaat de oorzaak van de brand in dit ziekenhuis in Islamabad onderzoeken. Almere gaat eigenaren van huizen die te lang leeg staan beboeten met €2000 per jaar. Gemeenten kunnen dat sinds dit jaar, maar critici hekelen de maatregel omdat vooral langdurige leegstand nauwelijks voorkomt in Nederland. Leegstand op zich komt wel vaker voor. Volgens het CBS staan er nu 200.000 huizen leeg in Nederland. In Almere zijn dat er naar schatting 400. De nieuwe lokale belasting gaat per 1 januari gelden voor huizen die minimaal een jaar leeg staan. Eigenaren van leegstaande woningen in Almere krijgen eerst nog een brief. Het internationale vliegveld in Caracas gaat op 1 september weer open voor commerciële vluchten. Na de twee verwoestende aardbevingen eind juni was de luchthaven nabij de Venezolaanse hoofdstad dicht. Simón Bolívar International Airport ligt op 25 kilometer van de stad Caracas in de staat Guayra. Dat gebied werd 2 maal zwaar getroffen. De aardbevingen hebben zeker 6500 mensen het leven gekost. De vluchten worden hervat vanuit tijdelijke terminals. De brandweer in Noord-Engeland experimenteert met zwermen drones die zelfstandig branden kunnen opsporen en bestrijden. Het experiment is een samenwerking tussen de Universiteit van Bristol en de brandweer van Lancashire. De drones worden bestuurd met kunstmatige intelligentie. Met 1 druk op de knop kunnen meerdere drones tegelijkertijd de lucht in. Ze kunnen bijvoorbeeld worden ingezet bij natuurbranden die deze zomer ook het Verenigd Koninkrijk hebben geteisterd. Het weer. In het zuiden nog een enkele bui. Verder overwegend droog met zonnige perioden. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Hubertine van der Pichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerpakel op Omroep Peelrand. Voormalig wethouder Jean van Eert heeft op 28 mei afscheid genomen van de gemeente Boekel. In plaats van een persoonlijk cadeau sprak ze de wens uit om een bijdrage te mogen ontvangen voor Stichting Leergeld. Tijdens haar afscheidsreceptie werd aan deze wens gehoor gegeven, want er kwam een groot bedrag binnen voor de stichting. Op dinsdag 25 augustus overhandigde mevrouw van Eert de cheque officieel aan Tom Valks en Greetje Lathouwers van Stichting Leergeld. Op zondag 20 september organiseert Runners Club Lieshout de Misty Lakes Trail. En deze trail voert door de Brabantse natuur. Het parcours is grotendeels onverhard, vol klimmetjes en single tracks. Je kunt kiezen uit afstanden van 10 tot 55 kilometer, waarbij de langste routes het dak van Brabant, de Gulbergen, beklimmen. Start en finish zijn bij het Huis Ven in Germen. Op dinsdagmiddag 25 augustus gebeurde er rond 5:30 een ernstig ongeluk met 3 voertuigen op de provinciale weg N277 ter hoogte van de Zeelandse Dijk in Elsendorp. Ter plekke bleek dat 2 personenauto's en een bestelbus met elkaar in botsing waren gekomen. 1 persoon raakte licht gewond en is ter plekke behandeld door ambulancepersoneel. Een berger kwam ter plaatse om de 2 zwaar beschadigde voertuigen af te slepen. En over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend. De weg was voor de afhandeling van het incident tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. Op maandag 24 augustus ging de samenwerking tussen BSO in het Groen en voetbalvereniging Mariahout van start. De buitenschoolse opvang opende voor het eerst de deuren op Sportpark de Heibunders. En deze samenwerking biedt kinderen een fijne, groene en sportieve plek na schooltijd. Op het ruime terrein van de voetbalvereniging is volop gelegenheid voor buitenactiviteiten, sport en spel. Kinderen kunnen hier dus actief zijn, nieuwe dingen ontdekken en plezier maken in een vertrouwde omgeving. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerpakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
8: OSR 920. Klaar wakker.

Tweede gedeelte van de woensdagversie van Klaar Wakker werd geopend door Ian Hunter. We gotta get out of here. Van harte welkom terug. Goedemorgen. OSN 920 presenteert speciaal voor jou Doe Maar en Nachtzuster.

0: Smith en Niall Horan in Drive 7 gaan naar 2-1 daar in de Bee Gees. Keuze uit heel wat nummers verkozen voor Night Fever en Staying Alive.
1: 1 artiest, 2 nummers. Dit is 2 van 1. 2 van 1.

Staying Alive met de Bee Gees en ook Night Fever nog in 2 van 1 vandaag. Ja, je kunt kiezen bij de Bee Gees uit heel wat nummers, maar ja, je moet dan toch ook een keuze maken uiteindelijk. Hè? Goedemorgen, dit is OBSR met een kopje koffie nog. Het brood is ondertussen al op, waren er maar een paar trouwens, paar sneetjes. Wat niet op is, is de muziek van Pilot. Dit is Magic. Oh.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. In Pakistan zijn 15 baby's omgekomen bij een brand in een ziekenhuis in Islamabad. Op de getroffen afdeling kon één baby worden gered. Almere gaat eigenaren van huizen die te lang leeg staan beboeten met €2000 per jaar. Gemeenten kunnen dat sinds dit jaar, maar critici hekelen de maatregel omdat vooral langdurige leegstand nauwelijks voorkomt in Nederland. Het internationale vliegveld in Caracas gaat op 1 september weer open voor commerciële vluchten. Na de twee verwoestende aardbevingen eind juni was de luchthaven nabij de Venezolaanse hoofdstad dicht. De brandweer in Noord-Engeland experimenteert met zwermen drones die zelfstandig branden kunnen opsporen en bestrijden. Het experiment is een samenwerking tussen de Universiteit van Bristol en de brandweer van Lancashire. Het weer. In het zuiden nog een enkele bui. Verder overwegend droog met zonnige perioden. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Beleef de hits. OSR 920.
2: Klaar, wakker.

0: Gewoon bestop het met Shania Twain. En daarmee zijn we toegekomen aan onze top 1000. En dan breien we altijd aan het rad. En de computer geeft ons dan één van de nummers uit die top 1000.
1: Top 1000.
0: En daar dus dit keer Peter Maffay en het nummer Do uit 1971. Peter Maffay nam dit nummer op in een studio in Berlijn. De tekst gaat over een vrouw van wie hij houdt. Maffay zong het in het Duits, uiteraard. Het nummer verscheen op zijn album Do. En op de achterkant van het singeltje stond hier de jonge Brocht en Mädchen. Dat vind ik eigenlijk bijna even zo mooi, of nog mooier dan de A-kant, deze dus. Maar hij zit niet meer in het archief hier. Beetje vreemd, zij zat er ooit in. Iemand die geen liefhebber is, waarschijnlijk de delete-knop gedrukt, denk ik dan. Maar goed, deze is ook prachtig natuurlijk. Doe waar het om gaat, met onze top 1000.

Only Human met de Jonas Brothers en ook Lewis Capel, die kwam nog voorbij. Before You Go. En zo zit het er alweer op. De woensdagaflevering van Klaarwakker is voorbij. Graag tot morgen. Bye.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Oekraïne heeft vannacht opnieuw een magazijn bestookt van de Russische webwinkel Wildberries. In de West-Russische regio Tambov sloegen 16 drones in op het gebouw. Niemand raakte gewond. Alle medewerkers konden op tijd naar buiten. Er woedt een brand van zeker 100.000 vierkante kilometer, vergelijkbaar met de jaarbeurs in Utrecht. De voorbije dagen bestookte Oekraïne ook Wildberries concurrent Ozon. Oekraïne viel vannacht ook olieraffinaderijen aan, waaronder de vierde grootste Russische raffinaderij in Nizhny Novgorod. Rusland kampt door de Oekraïnse aanvallen met grote brandstoftekorten. Er wordt nauwelijks onderzoek gedaan naar het martelen van kinderen in Nederland. Dat concludeert de NOS op basis van vonnissen van de voorbije 5 jaar. In die periode werden zeker 12 zaken behandeld van kinderen die zwaar en langdurig zijn mishandeld. Het werkelijke aantal slachtoffers van kindermarteling is onbekend. Kinderen worden vaak niet geloofd of durven het überhaupt niet te melden. In de Pakistanse hoofdstad Islamabad zijn 15 pasgeboren baby's omgekomen bij een brand in een ziekenhuis. Op de afdeling gynaecologie kon 1 baby worden gered. De fatale brand lijkt te zijn ontstaan toen een compressor in een airconditioningsinstallatie ontplofte. Het vuur is inmiddels geblust. Er komt een onderzoek naar de oorzaak van de brand. De Pakistanse premier Sharif noemde het een tragedie met onherstelbaar verlies. Hij heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden van de baby's. Het internationale vliegveld in Caracas gaat op 1 september weer open voor commerciële vluchten. Na de 2 verwoestende aardbevingen eind juni was de luchthaven nabij de Venezolaanse hoofdstad dicht. Simón Bolívar International Airport ligt op 25 kilometer van de stad Caracas in de staat Guayra. Dat gebied werd 2 maal zwaar getroffen. De aardbevingen hebben zeker 6500 mensen het leven gekost. De vluchten worden hervat vanuit tijdelijke terminals. Het weer. In het zuiden nog een enkele bui. Verder overwegend droog met zonnige perioden. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Hubertine van der Pichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerpakel op Omroep Peelrand. Op zondag 20 september organiseert Runners Club Lieshout de Misty Lakes Trail. En deze trail voert door de Brabantse natuur. Het parcours is grotendeels onverhard, vol klimmetjes en single tracks. Je kunt kiezen uit afstanden van 10 tot 55 kilometer, waarbij de langste routes het dak van Brabant, de Gulbergen, beklimmen. Start en finish zijn bij het Huis Ven in Germen. Voormalig wethouder Jean van Eert heeft op 28 mei afscheid genomen van de gemeente Boekel. In plaats van een persoonlijk cadeau sprak ze de wens uit om een bijdrage te mogen ontvangen voor Stichting Leergeld. Tijdens haar afscheidsreceptie werd aan deze wens gehoor gegeven, want er kwam een groot bedrag binnen voor de stichting. Op dinsdag 25 augustus overhandigde mevrouw van Eert de cheque officieel aan Tom Valks en Greetje Lathouwers van Stichting Leergeld. Op dinsdagmiddag 25 augustus gebeurde er rond 5:30 een ernstig ongeluk met 3 voertuigen op de provinciale weg N277 ter hoogte van de Zeelandse Dijk in Elsendorp. Ter plekke bleek dat 2 personenauto's en een bestelbus met elkaar in botsing waren gekomen. 1 persoon raakte licht gewond en is ter plekke behandeld door ambulancepersoneel. Een berger kwam ter plaatse om de 2 zwaar beschadigde voertuigen af te slepen en over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend. De weg was voor de afhandeling van het incident tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. Maandag 24 augustus vierde de gemeente Gemerbakel, samen met Goed Wonen Gemert, bouwbedrijf Hurks en andere belangstellenden, de start van de bouw van nieuwe huurwoningen in de Berken in Milhezen. Deze sociale huurwoningen zijn de allereerste die worden gebouwd volgens het innovatieve concept Woont 2.0. En dit concept staat voor een unieke samenwerking tussen woningcorporaties, gemeenten en gespecialiseerde conceptuele bouwers. Het hoofddoel van Woont 2.0 is het maken van betaalbare en duurzame sociale huurwoningen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Muziekfabriek.
0: Ben van Riel.

0: Protestzanger uit de jaren 60 en 70. Bob Dylan daarna, Want You, Fox the Fox, Nederlands bandje. En Precious Little Diamonds, volgens mij ook het enige hitje wat ze gemaakt hebben. Goedemorgen, van harte welkom. Oh, het is alweer woensdagochtend. Kijkend op de kalender, 26-8-2026. Gaat snel de tijd. Zo zitten we alweer in 2027. Zeker 12 gevallen van kindermartelingen in Nederland. Het is een blinde vlek. Een Engelse brandweer experimenteert vanwege grote bosbranden met AI-droonzwermen. En Dolly Parton was zangeres, actrice en zakenvrouw. En gisteren overleden op 80-jarige leeftijd. Dit is Muziekfabriek tot aan 12 uur. Ik heb jou de platen zijn verhaal. De beste muziek natuurlijk. En natuurlijk Dolly Parton.
1: Ben van Riel.

0: Er zijn zo'n lieve, lieve kleine liedjes gemaakt in het verleden en die draaien we af en toe. America, I need you. Tom Robinson en 2468 Motorway op OSR 920. Live, dit is The Kinks en Lola.
1: She walked up to me and she asked me to dance. I

0: Zomers warm met temperaturen van 25 of 26 graden. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. En vooral in de ochtenduren is er wat meer bewolking. Een kans op een enkele bui. In de middag is het droger met wat meer zonneschijn. Morgen donderdag dus wordt het nog iets warmer. 25 tot 28 graden. En vooral donderdagavond komt het mogelijk tot stevig onweer. Het kan broeierig aanvoelen door een hoge luchtvochtigheid. En het vooruitzicht daarna ziet er wisselvallig uit met minder warme temperaturen. De temperatuur zakt terug naar 21 graden en geregeld buien.
1: OSR.

T-Set, Ma Bellamy, I'm in love with you. Toontje Lager hadden we ook nog in gedachten. Het was dus steeds een B-kantje. Player hadden we ook nog een baby comeback. Dit is OSR 920. Welkom. Christian Walls, a wonder child.

Happening. Daarvoor nog Rob de Nijs en dagzuster Ursula. Ik zat afgelopen zondag te luisteren naar Berend Koenders met zijn vinylplaten. En daar had hij dit plaatje vandaan getoverd. Dit plaatje dat is eigenlijk nergens te vinden. En we hebben het op de PC staan. Ik denk, ach, laat ik het een keertje draaien. Tot het nieuws. Enigste hitje wat ze gehad heeft. Nathalie, My Love Won't Let You Down.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. SpaceX wil in de Amerikaanse staat Louisiana voor zo'n 85 miljard euro een enorme nieuwe ruimtehaven bouwen. De basis moet een belangrijke rol gaan spelen bij toekomstige vluchten naar de maan en Mars. Starbase Louisiana verrijst op 500 vierkante kilometer, een terrein vergelijkbaar met 70.000 voetbalvelden. Er zijn 10 lanceerplatforms gepland. De bouw begint volgend jaar. Milieuorganisaties maken zich grote zorgen over de plannen van SpaceX. Oekraïne heeft vannacht opnieuw een magazijn bestookt van de Russische webwinkel Wildberries. In de West-Russische regio Tambov sloegen 16 drones in op het gebouw. Niemand raakte gewond. Er woedt een brand van zeker 100.000 vierkante meter, vergelijkbaar met de jaarbeurs Utrecht. Oekraïne viel vannacht ook olieraffinaderijen aan, waaronder de vierde grootste Russische raffinaderij in Nizhny Novgorod. Rusland kampt door de Oekraïnse aanvallen met grote brandstoftekorten. Er wordt nauwelijks onderzoek gedaan naar het martelen van kinderen in Nederland. Dat concludeert de NOS op basis van vonnissen van de voorbije 5 jaar. In die periode werden zeker 12 zaken behandeld van kinderen die zwaar en langdurig zijn mishandeld. Het werkelijke aantal slachtoffers van kindermarteling is onbekend. Kinderen worden vaak niet geloofd of durven het überhaupt niet te melden. In de Pakistanse hoofdstad Islamabad zijn 15 pasgeboren baby's omgekomen bij een brand in een ziekenhuis. Op de afdeling gynaecologie kon 1 baby worden gered. De fatale brand lijkt te zijn ontstaan toen een compressor in een airconditioningsinstallatie ontplofte. Het vuur is inmiddels geblust. Er komt een onderzoek naar de oorzaak van de brand. De Pakistanse premier Sharif noemde het een tragedie met onherstelbaar verlies. Het weer. In het zuiden nog een enkele bui. Verder overwegend droog met zonnige perioden. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Hubertine van der Pichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. Op donderdag 10 september start het feestweekend Elsendorp 100 jaar. En dat gebeurt met een bijzondere 55-plus middag voor alle bewoners van het dorp. Vanaf 2 uur 's middags zijn genodigden welkom voor gratis koffie en gebak. En dat wordt gevolgd door een optreden van de souvenirs. Er is er volop gelegenheid om herinneringen op te halen, bij te praten en te toosten op het eeuwfeest. Drankjes zijn overigens voor eigen rekening, maar bij de afsluiting rond 5 uur 's middags zijn de soep en broodjes weer gratis. Voormalig wethouder Jean van Eert heeft op 28 mei afscheid genomen van de gemeente Boekel. In plaats van een persoonlijk cadeau sprak ze de wens uit om een bijdrage te mogen ontvangen voor Stichting Leergeld. Tijdens haar afscheidsreceptie werd aan deze wens gehoor gegeven, want er kwam een groot bedrag binnen voor de stichting. Op dinsdag 25 augustus overhandigde mevrouw van Eert de check officieel aan Tom Valks en Greetje Lathouwers van Stichting Leergeld. Op zondag 20 september organiseert Runners Club Lieshout de Misty Lakes Trail. En deze trail voert door de Brabantse natuur. Het parcours is grotendeels onverhard, vol klimmetjes en single tracks. Je kunt kiezen uit afstanden van 10 tot 55 kilometer, waarbij de langste routes het dak van Brabant, de Gulbergen, beklimmen. Start en finish zijn bij het Huis Ven in Germen. Op dinsdagmiddag 25 augustus gebeurde er rond 5:30 een ernstig ongeluk met 3 voertuigen op de provinciale weg N277 ter hoogte van de Zeelandse Dijk in Elsendorp. Ter plekke bleek dat 2 personenauto's en een bestelbus met elkaar in botsing waren gekomen. 1 persoon raakte licht gewond en is ter plekke behandeld door ambulancepersoneel. Een berger kwam ter plaatse om de 2 zwaar beschadigde voertuigen af te slepen en over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend. De weg was voor de afhandeling van het incident tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Muziekfabriek.
0: Ben van Riel.

0: Eerst een vergeten hit uit de jaren 80. Mooi dit. Loose Ends and Hanging on a String.
1: Ben van Riel.
0: Vandaag is het zomers warm. Temperaturen 25, 26 graden. Gewoon weer een heerlijke dag. Goedemorgen. Dit is OSR 920, jouw vriendje op de radio. Wat heb ik voor je? Onder andere Anne Lee. De Cooks komen eraan. Maar eerst de Dolly Dots. Radio.

0: Uit zijn glorieperiode. Nou trouwens, is die is nooit overgegaan volgens mij, hoor, de glorieperiode. Bruce Springsteen en The Better Days, is tijd voor...
1: De plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Terwijl het buiten koud en donker is en de wind door de verlaten straten blaast, sta ik in de warmte van een paar enorme lampen. Vlak voor me gaat een menigte compleet uit zijn dak. Iedereen danst. Nou ja, bijna iedereen. Er zijn altijd wel een paar verlegen mensen die stil langs de kant blijven staan. Dat hoort er gewoon bij. En ondertussen proberen een paar jongens voorzichtig een meisje te versieren. Dat is in het kort wat ik bijna elke avond meemaak. Het is het leven van een artiest op tournee. Maar dat leven heeft ook een keerzijde. Als je eindelijk eens een avond vrij bent en zelf uit wilt gaan, zul je altijd zien dat je taxi niet door het drukke verkeer komt. Daarom kom je veel te laat bij je vrienden aan en die zijn op dat moment al lang de deur uit. Waarschijnlijk dachten ze dat je toch niet meer zou komen opdagen, omdat je het simpelweg te druk hebt voor vriendschappen. Ja, daar sta je dan. 'S Avonds laat, voor een gesloten deur. En dat ben je niet gewend. Op dat soort momenten voel je je ineens vreselijk eenzaam en alleen. Tja, dat is nou het leven van een artiest. Je zingt je liedjes en ondertussen vraag je je af wat voor hotelkamer je die nacht weer hebt. En waar je morgen weer heen gaat. Maar het is wel het leven dat ik altijd heb gewild.

OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark. Ze hebben laatst nog opgetreden op Bospop in Weert. En dit was Talking Loud and Clear, Amy MacDonald. Wat zijn de platen en verhaal? And This Is It Alive and The Drifters. And You're More Than A Number in My Little Red Book. We gaan naar James Bond, 007. Shirley Bassey, die mocht de titelsong maken in dat jaar. En dat deed ze met deze, Goldfinger.

van het prachtige live album Alive. Peter Frampton en Show Me The Way. Shirley Bassey en Goldfinger. Nieuws komt eraan van 11 uur. Daarna nog een uur lang muziekfabriek. Lady Gaga. Red.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. SpaceX wil in de Amerikaanse staat Louisiana voor zo'n 85 miljard euro een enorme nieuwe ruimtehaven bouwen. De basis moet een belangrijke rol gaan spelen bij toekomstige vluchten naar de maan en Mars. Starbase Louisiana verrijst op 500 vierkante kilometer, een terrein vergelijkbaar met 70.000 voetbalvelden. Er zijn 10 lanceerplatforms gepland. De bouw begint volgend jaar. Milieuorganisaties maken zich grote zorgen over de plannen van SpaceX. Oekraïne heeft vannacht opnieuw een magazijn bestookt van de Russische webwinkel Wildberries. In de West-Russische regio Tambov sloegen 16 drones in op het gebouw. Niemand raakte gewond. Er woedt een brand van zeker 100.000 vierkante meter, vergelijkbaar met de jaarbeurs Utrecht. Oekraïne viel vannacht ook olieraffinaderijen aan, waaronder de vierde grootste Russische raffinaderij in Nizhny Novgorod. Rusland kampt door de Oekraïnse aanvallen met grote brandstoftekorten. Er wordt nauwelijks onderzoek gedaan naar het martelen van kinderen in Nederland. Dat concludeert de NOS op basis van vonnissen van de voorbije 5 jaar. In die periode werden zeker 12 zaken behandeld van kinderen die zwaar en langdurig zijn mishandeld. Het werkelijke aantal slachtoffers van kindermarteling is onbekend. Kinderen worden vaak niet geloofd of durven het überhaupt niet te melden. In de Pakistanse hoofdstad Islamabad zijn 15 pasgeboren baby's omgekomen bij een brand in een ziekenhuis. Op de afdeling gynaecologie kon 1 baby worden gered. De fatale brand lijkt te zijn ontstaan toen een compressor in een airconditioningsinstallatie ontplofte. Het vuur is inmiddels geblust. Er komt een onderzoek naar de oorzaak van de brand. De Pakistanse premier Sharif noemde het een tragedie met onherstelbaar verlies. Het weer. In het zuiden nog een enkele bui. Verder overwegend droog met zonnige perioden. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 regiobreek.
3: Dit is Hubertine van der Pichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerpakel op Omroep Peelrand. Op maandag 24 augustus ging de samenwerking tussen BSO in het Groen en voetbalvereniging Mariahout van start. De buitenschoolse opvang opende voor het eerst de deuren op Sportpark de Heibunders. En deze samenwerking biedt kinderen een fijne, groene en sportieve plek na schooltijd. Op het ruime terrein van de voetbalvereniging is volop gelegenheid voor buitenactiviteiten, sport en spel. Kinderen kunnen hier dus actief zijn, nieuwe dingen ontdekken en plezier maken in een vertrouwde omgeving. Maandag 24 augustus vierde de gemeente Gemerbakel, samen met Goed Wonen Gemert, bouwbedrijf Hurks en andere belangstellenden, de start van de bouw van nieuwe huurwoningen in de Berken in Milhezen. Deze sociale huurwoningen zijn de allereerste die worden gebouwd volgens het innovatieve concept Woont 2.0. En dit concept staat voor een unieke samenwerking tussen woningcorporaties, gemeenten en gespecialiseerde conceptuele bouwers. Het hoofddoel van Woont 2.0 is het maken van betaalbare en duurzame sociale huurwoningen. Op dinsdagmiddag 25 augustus gebeurde er rond 5:30 een ernstig ongeluk met 3 voertuigen op de provinciale weg N277 ter hoogte van de Zeelandse Dijk in Elsendorp. Ter plekke bleek dat 2 personenauto's en een bestelbus met elkaar in botsing waren gekomen. 1 persoon raakte licht gewond en is ter plekke behandeld door ambulancepersoneel. Een berger kwam ter plaatse om de 2 zwaar beschadigde voertuigen af te slepen. En over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend. De weg was voor de afhandeling van het incident tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

stil geworden na deze band, na dit liedje. Magic and Rude Wine. You're gonna be so rude. Duff en Kodo hier op OSR 920. Jouw station. Alleen voor jou en voor niemand anders. Nee, Don. And knock three times. Hey.

0: Uit de zeezender periode. The Fortunes. And you've got your troubles and I've got mine. 26 augustus 1999. Een inzamelactie voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije levert op één avond bijna 30 miljoen gulden op. Het programma dat gepresenteerd werd door Maartje van Wegen en Jeroen Pauw werd door 5 zenders uitgezonden.
1: Heb

Met Your Boy samen met Dusty Springfield. What have I done to deserve this? Helene Fischer en Ademloos durft die nacht. Zo direct na het nieuws, Leo van de Boom. Hij met zijn broodjeszak. Vanmiddag ook nog Peter en Martin en OSR in de middag. En vanavond natuurlijk de avondprogrammering met een heleboel leuke DJ's. Oh yeah, yeah. Hey, ik maak een nieuwe afspraak morgen om 9 uur voor 3 uur lang Muziekfabriek. We gaan eruit met de gitaren. Black Rose, Remini.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. In Zweden is een tweede persoon aangehouden voor betrokkenheid bij de zwaardaanval vorige week op een middelbare school. Een 17-jarig meisje kwam daarbij om, drie jongens raakten gewond. De politie heeft in de omgeving van Stockholm een inval gedaan waarbij een tweede verdachte is opgepakt. Hij wordt verdacht van medeplichtigheid aan moord en poging tot moord. Morgen wordt besloten of hij vast blijft zitten of voorlopig vrijkomt. Een eerder aangehouden dader, ex-leerling van de school, zit nog steeds vast. De toegangscontrole bij voetbalstadions moet beter, dat zegt justitieminister David van Weel. De minister reageert op het vuurwerkgeweld afgelopen zondag in het stadion van SC Cambuur in Leeuwarden. Feyenoord-hooligans gooiden vuurwerk naar het thuisvak van Cambuur, 7 mensen raakten gewond. Van Weel gaat de stadions erop aanspreken dat ze verantwoordelijk zijn voor de veiligheid binnen hun eigen stadion. Op 9 september zal Van Weel met de KNVB, gemeente en de politie hierover praten. Het lukt Nederland niet op tijd om de gasvoorraad voor de komende winter tot het gewenste niveau aan te vullen. Volgens de GasUnie betekent dat niet dat er onvoldoende gas beschikbaar is voor de komende winter. De ondergrondse gasvoorraden zijn op dit moment voor 45% gevuld. In 2023 was dat nog 93%. Het vullen is mede een verantwoordelijkheid van de overheid. De GasUnie kampt met hoge prijzen van gas door de oorlog in het Midden-Oosten en wacht daarom af met de aankoop ervan. De zwemtocht van Maarten van der Weijden vorige week heeft ruim 700.000 euro opgeleverd. De 45-jarige zwemmer heeft een cheque aan het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht overhandigd. Van tevoren had van der Weijden geen streefbedrag in gedachten. Alles bij elkaar zwom de atleet, die zelf ooit van leukemie was hersteld, 177 kilometer langs 14 steden. Het oorspronkelijke plan was 270 kilometer langs 22 steden te zwemmen, maar vanwege gezondheidsklachten werd dat aangepast. Het weer. In het zuiden kan een buitje vallen, verder overwegend droog met zon. Bij een matige oost- tot zuidoostenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Hubertine van de Pichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerpakel op Omroep Peelrand. Op dinsdagmiddag 25 augustus gebeurde er rond 5:30 een ernstig ongeluk met drie voertuigen op de provinciale weg N277 ter hoogte van de Zeelandse Dijk in Elsendorp. Ter plekke bleek dat twee personenauto's en een bestelbus met elkaar in botsing waren gekomen. Eén persoon raakte licht gewond en is ter plekke behandeld door ambulancepersoneel. Een berger kwam ter plaatse om de twee zwaar beschadigde voertuigen af te slepen en over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend. De weg was voor de afhandeling van het incident tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. Voormalig wethouder Jean van Eert heeft op 28 mei afscheid genomen van de gemeente Boekel. In plaats van een persoonlijk cadeau sprak ze de wens uit om een bijdrage te mogen ontvangen voor Stichting Leergeld. Tijdens haar afscheidsreceptie werd aan deze wens gehoor gegeven, want er kwam een groot bedrag binnen voor de stichting. Op dinsdag 25 augustus overhandigde mevrouw van Eert de cheque officieel aan Tom Valks en Greetje Lathouwers van Stichting Leergeld. Op maandag 24 augustus ging de samenwerking tussen BSO in het Groen en voetbalvereniging Mariahout van start. De buitenschoolse opvang opende voor het eerst de deuren op Sportpark de Heibunders. En deze samenwerking biedt kinderen een fijne, groene en sportieve plek na schooltijd. Op het ruime terrein van de voetbalvereniging is volop gelegenheid voor buitenactiviteiten, sport en spel. Kinderen kunnen hier dus actief zijn, nieuwe dingen ontdekken en plezier maken in een vertrouwde omgeving. Op zondag 20 september organiseert Runners Club Lieshout de Misty Lakes Trail. En deze trail voert door de Brabantse natuur. Het parcours is grotendeels onverhard, vol klimmetjes en single tracks. Je kunt kiezen uit afstanden van 10 tot 55 kilometer, waarbij de langste routes het dak van Brabant, de Gulbergen, beklimmen. Start en finish zijn bij het Huis Ven in Germen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerpakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Broodje OSR.
4: Leo van den

Response Girl, Just a Flirt. En daarmee is de week alweer de midden. Het is woensdagmiddag. Dit is Broodje OSR. En zojuist 3 uur lang genoten van Ben van Riel. Onze arbeidsvitamine van OSR 9. 2-0 en Ben is er morgen vroeg weer. Tot 2 uur ben ik bij je. Muziek tijdens de lunch. Met nu Creedence Clearwater Revival. Geniet van Fortunate Son. Goedemiddag. Dank.

Regelmatig komt hier muziek van de Beatles voorbij bij OSN 920, maar ook leden daarvan. En zojuist hoorde je Ringo Starr en Photograph. Daarvoor hadden we Miley Cyrus en haar hit Flowers. De plaat die zo lang nummer 1 stond in Nederland. En Miley Cyrus, het pedekind van Dolly Parton. Later dit uur gaan we natuurlijk aandacht geven aan het overlijden van deze countryzangeres. Nu muziek van Tom Petty en de Heartbreakers.

één hit die we kennen van deze band uit Engeland, Argent, uit begin jaren 70. Hold Your Head Up was dat. En zo meteen gaan we luisteren naar de hoofdpunten uit het radionieuws van deze woensdag. Erbij ook de weersverwachting. Daarvoor nog deze hit uit de jaren 80. Het is die van de Dexys Midnight Runners.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. In Zweden is een tweede persoon aangehouden voor betrokkenheid bij de zwaardaanval vorige week op een middelbare school. Een 17-jarig meisje kwam daarbij om, 3 jongens raakten gewond. De toegangscontrole bij voetbalstadions moet beter, dat zegt justitieminister David van Weel. De minister reageert op het vuurwerkgeweld afgelopen zondag in het stadion van SC Cambuur in Leeuwarden. Het lukt Nederland niet op tijd om de gasvoorraad voor de komende winter tot het gewenste niveau aan te vullen. Volgens de GasUnie betekent dat niet dat er onvoldoende gas beschikbaar is voor de komende winter. De zwemtocht van Maarten van der Weijden vorige week heeft ruim €700.000 opgeleverd. Het weer. In het zuiden kan een buitje vallen, verder overwegend droog met zon. Bij een matige oost- tot zuidoostenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Uit de schaduw, Nederpop van Weleer is ook schitterend. En eerder vertelde ik u al dat ik aandacht zou geven aan het overlijden van Dolly Parton. Dat doe ik dit uur met een ex-nummer 1 uit 1983. Toen stond deze plaat 3 weken lang nummer 1 in Nederland. Dit is You Are op OSN 920.

Met onze Nederlandse hitlijst van dit moment nog steeds bovenin genoteerd. Bausa en Magnetic. En daarvoor de Rolling Stones as Tears Go By. Tijd voor Eurodance van weleer. Dit is 24/7.

Twee platen van Vaderlandsbodem achter elkaar. Zojuist 24-7 met Nens van Lingo. Je hoorde Slave to the Music, Eurodance van weleer dus. En zojuist de doorbraak van Anita Meijer in 1976. Met Hans Vermeulen destijds ook nog. The Older the Way, de plaat stond ook nog nummer 1 in Nederland dat jaar. De laatste plaat voor het nieuws en het nieuws uit de regio wordt er eentje van de Dire Straits. Dit is So Far Away, wat mij betreft graag. Tot zo.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Financiënminister Elko Heijnen is eruit en heeft de begroting voor volgend jaar rond. Nu moet er in het parlement nog een breed draagvlak gevonden worden. De coalitiepartijen D66, CDA en VVD praten nog steeds met oppositiepartijen over de begroting. Afgelopen dagen vroegen die oppositiepartijen zich af of een spoedig akkoord wel in het verschiet ligt. Zo liet pro-leider Jesse Klaver weten dat het proces muurvast zit. Maandag moet de begroting voor advies naar de Raad van State. Ondanks dat er gewaarschuwd werd, vlogen DHL, Turkish Airlines en El Al met oudere lawaaiige toestellen gedurende de nachtelijke uren op Schiphol. Veel oudere vliegtuigen mogen tussen 11 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends niet meer landen of opstijgen, maar de drie genoemde bedrijven lapten dit aan hun laars, vandaar dat de luchtvaartautoriteit van de Inspectie Leefomgeving en Transport nu met dwangsommen dreigt. Bij nieuwe overtredingen moet er €17.000 per keer worden afgetikt. In het Noord-Hollandse Hoogwoud is een vrouw door haar partner om het leven gebracht. Dat laat de politie weten. Daarna heeft de partner zelfmoord gepleegd. De twee lichamen werden gisteren in een woning in buurtschap De Gouwe gevonden. De politie heeft het strafrechtelijk onderzoek afgerond omdat beide personen overleden zijn. De nabestaanden zijn door de politie geïnformeerd. De nieuwe Hongaarse regering ziet Rusland als een bedreiging en steunt de onafhankelijkheid en territoriale integriteit van Oekraïne. Het oude beleid van de vorige premier Viktor Orbán is daarmee niet meer van kracht. Orbán was bevriend met Rusland en hield eigenhandig EU-sancties tegen dat land tegen of wist die af te zwakken. Hongarije erkent nu het recht van Oekraïne op zelfverdediging. Het nieuwe beleid, ondertekend door premier Péter Magyar, gaat volgende maand naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Het weer. In het zuiden kan een buitje vallen, verder overwegend droog met zon. Bij een matige oost- tot zuidoostenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Pichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerpakel op Omroep Peelrand. Op maandag 24 augustus ging de samenwerking tussen BSO in het Groen en voetbalvereniging Mariahout van start. De buitenschoolse opvang opende voor het eerst de deuren op Sportpark de Heibunders. En deze samenwerking biedt kinderen een fijne, groene en sportieve plek na schooltijd. Op het ruime terrein van de voetbalvereniging is volop gelegenheid voor buitenactiviteiten, sport en spel. Kinderen kunnen hier dus actief zijn, nieuwe dingen ontdekken en plezier maken in een vertrouwde omgeving. Op dinsdagmiddag 25 augustus gebeurde er rond 5:30 een ernstig ongeluk met drie voertuigen op de provinciale weg N277 ter hoogte van de Zeelandse dijk in Elsendorp. Ter plekke bleek dat twee personenauto's en een bestelbus met elkaar in botsing waren gekomen. Eén persoon raakte licht gewond en is ter plekke behandeld door ambulancepersoneel. Een berger kwam ter plaatse om de twee zwaar beschadigde voertuigen af te slepen en over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend. De weg was voor de afhandeling van het incident tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. Voormalig wethouder Jean van Eert heeft op 28 mei afscheid genomen van de gemeente Boekel. In plaats van een persoonlijk cadeau sprak ze de wens uit om een bijdrage te mogen ontvangen voor Stichting Leergeld. Tijdens haar afscheidsreceptie werd aan deze wens gehoor gegeven, want er kwam een groot bedrag binnen voor de stichting. Op dinsdag 25 augustus overhandigde mevrouw van Eert de cheque officieel aan Tom Valks en Greetje Lathouwers van Stichting Leergeld. Op zondag 20 september organiseert Runners Club Lieshout de Misty Lakes Trail. En deze trail voert door de Brabantse natuur. Het parcours is grotendeels onverhard, vol klimmetjes en single tracks. Je kunt kiezen uit afstanden van 10 tot 55 kilometer, waarbij de langste routes het dak van Brabant, de Gulbergen, beklimmen. Start en finish zijn bij het Huis Ven in Gerwen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerpakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 regiobreek.
3: OSR 920.
4: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Broodje OSR.
0: Goedemiddag. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.

Man at Work. Muziek van een hele eind weg, dus vandaag de titel Down Under, muziek uit de jaren 80. Welkom terug, dit is deel 2 van Brojo's Air op deze middelste dag van de week. Het is woensdagmiddag, zon overgoten, wat lekker toch. Verder met muziek van Cyndi Lauper, dit is Time After Time.

De zender vol muzikale herinneringen. Het is ook de zender van en voor de muziekliefhebbers. En dan een stukje blues niet ontbreken. De legendarische Doors van een hele tijd geleden. De Roadhouse Blues. Daarvoor de Lost Frequencies en Live It All. En dit zijn de heren van de Eagles.

China Crisis, niet de allerbekendste. Ja, maar kennen ze natuurlijk van The Wishful Thinking en King in a Catholic Style. En dit was The Black Man Ray. Nog een lekker stukje blues tot aan de hoofdpunten van het radionieuws. Want die horen we zo meteen. Daarbij ook de weersverwachting en ik kijk naar buiten. Dat ziet er fantastisch uit. Fire on the Floor is dit. Het nummer van Bad Heart.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Financiënminister Elko Heijne is eruit en heeft de begroting voor volgend jaar rond. Nu moet er in het parlement nog een breed draagvlak gevonden worden. Ondanks dat er gewaarschuwd werd, vlogen DHL, Turkish Airlines en El Al met oudere lawaaiige toestellen gedurende de nachtelijke uren op Schiphol. Bij nieuwe overtredingen moet er €17.000 per keer worden afgetikt. In het Noord-Hollandse Hoogwoud is een vrouw door haar partner om het leven gebracht. Dat laat de politie weten. Daarna heeft de partner zelfmoord gepleegd. De nieuwe Hongaarse regering ziet Rusland als een bedreiging en steunt de onafhankelijkheid en territoriale integriteit van Oekraïne. Het weer. In het zuiden kan een buitje vallen, verder overwegend droog met zon. Bij een matige oost- tot zuidoostenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Beleef de hits. OSR 920.
2: Broodje OSR.

Marmalade van een hele tijd geleden. The Reflections of My Life op deze woensdagmiddag. Dit is Broodje Overzeggen. Muziek tijdens de lunch. En mocht je daar aan begonnen zijn aan de lunch, het is iets na 1:30. Eet smakelijk. Tot 2:00 ben ik bij je met zometeen Nederpop van Dick Hout. Alles of niets. Dat is onderweg daarvoor de dame die we kennen van de Spice Girls. Dit is Gary Halliwell.

unieke samenwerking Armin van Buuren en Jeff Special. Larger than life. Tijd nu voor wat rock op de radio. Dit is Bon Jovi.

Live and the Wild World. Past bij het mooie weer van deze woensdagmiddag. Zometeen veel plezier met OSR in de middag met Peter Derks en Martin Huibers. En de laatste plaat van mij vandaag is de zomerrit van Alvaro Soler. Tot morgen.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. In Nederland is een persoon komen te overlijden aan Westnijl-koorts. Het Westnijl-virus werd in Nederland opgelopen en het slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Vorige week werd bekend dat een bloeddonor in Nederland besmet was geraakt. Of deze patiënt de overleden persoon is onduidelijk. Dit jaar zijn er tot nu toe 3 Westnijl-virusinfecties gemeld. De kans om het virus in Nederland op te lopen en er ziek van te worden is klein. Ook vandaag moeten passagiers op Schiphol rekening houden met langere wachttijden bij de security. Er wordt door middel van 5 werkonderbrekingen van elk een kwartier actie gevoerd voor verbeteringen op de werkvloer. Eerder dit jaar werd het aantal beveiligingsbedrijven van 5 naar 3 teruggebracht en sindsdien hebben de beveiligers met bijvoorbeeld hogere werkdruk te maken. Morgen gaan de vakbonden en Schiphol weer met elkaar praten over de werkomstandigheden van beveiligers. Door een grote overstroming in Nepal worden 384 toeristen in de regio Rasuwa vermist. Onder hen is zeker 1 Nederlander. De grote overstromingen in het grensgebied van Nepal en Tibet in de Himalaya hebben al meerdere mensen het leven gekost. Zeker 17, maar de autoriteiten vrezen dat het aantal nog verder zal oplopen. Grote modderstromen hebben wegen, gebouwen en bruggen weggevaagd. Reddingshelikopters konden niet in het desbetreffende bergachtige gebied landen. Ook Tibet vreest voor veel slachtoffers. Buitenlandminister Tom Berendsen meldt dat 2 Nederlandse diplomaten in Israël toch niet hoeven te vertrekken. Gisteren zei de Israëlische buitenlandminister Gideon Saar dat dat wel het geval was als vergelding voor een reeks anti-Israëlische maatregelen die de Nederlandse regering genomen heeft. De Nederlanders zouden een week hebben om te vertrekken. Volgens Berendsen klopt dat niet. De 2 mogen hun werk op de ambassade gewoon blijven doen. Ze zijn niet permanent bij het Internationaal Steuncentrum voor Gaza gestationeerd en mogen daarom blijven. Het weer. In het zuiden kan een buitje vallen, verder overwegend droog met zon. Bij een matige oost- tot zuidoostenwind is het 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Pichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerpakel op Omroep Peelrand. Voormalig wethouder Jean van Eert heeft op 28 mei afscheid genomen van de gemeente Boekel. In plaats van een persoonlijk cadeau sprak ze de wens uit om een bijdrage te mogen ontvangen voor Stichting Leergeld. Tijdens haar afscheidsreceptie werd aan deze wens gehoor gegeven, want er kwam een groot bedrag binnen voor de stichting. Op dinsdag 25 augustus overhandigde mevrouw van Eert de cheque officieel aan Tom Valks en Greetje Lathouwers van Stichting Leergeld. Op donderdag 10 september start het feestweekend Elsendorp 100 jaar. En dat gebeurt met een bijzondere 55-plus middag voor alle bewoners van het dorp. Vanaf 2 uur 's middags zijn genodigden welkom voor gratis koffie en gebak. En dat wordt gevolgd door een optreden van de souvenirs. Er is volop gelegenheid om herinneringen op te halen, bij te praten en te toosten op het eeuwfeest. Drankjes zijn overigens voor eigen rekening. Maar bij de afsluiting rond 5 uur 's middags zijn de soep en broodjes weer gratis. Op maandag 24 augustus ging de samenwerking tussen BSO in het Groen en voetbalvereniging Mariahout van start. De buitenschoolse opvang opende voor het eerst de deuren op sportpark De Heibunders. En deze samenwerking biedt kinderen een fijne, groene en sportieve plek na schooltijd. Op het ruime terrein van de voetbalvereniging is volop gelegenheid voor buitenactiviteiten, sport en spel. Kinderen kunnen hier dus actief zijn, nieuwe dingen ontdekken en plezier maken in een vertrouwde omgeving. Maandag 24 augustus vierde de gemeente Gemerbakel, samen met Goed Wonen Gemert, bouwbedrijf Hurks en andere belangstellenden, de start van de bouw van nieuwe huurwoningen in De Berken in Milhezen. Deze sociale huurwoningen zijn de allereerste die worden gebouwd volgens het innovatieve concept Woont 2.0. En dit concept staat voor een unieke samenwerking tussen woningcorporaties, gemeenten en gespecialiseerde conceptuele bouwers. Het hoofddoel van Woont 2.0 is het maken van betaalbare en duurzame sociale huurwoningen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR in de

0: A Double Kitten. You can make me whole again. En whole again. En daarvoor hadden we even na twee uur Starship. En die hele grote hit. Wie wil is het die Oh Walk a Hole. Woensdagmiddag, hartelijk welkom bij de show Ozer in de Middag. En als je wil, ben ik tot vier uur vanmiddag bij je.
1: Peter Derksen.

Alex Warren en Ordinary. En daarvoor hadden we ook nog die mooie klassieker van Neil Diamond, Sweet Caroline. Ozer 920 op deze mooie zomerse dag in Nederland. Een graadje of, even kijken, ja, 25 met een klein wolkje erbij. En ja, gisteren hadden we natuurlijk dat droeve nieuws te horen gekregen over Dolly Parton. Ze is helaas overleden. En verderop in dit uur gaan we daar muzikaal nog eventjes bij stilstaan. Zometeen op de radio, Coldplay, Don't Panic, Masaba, Latin Dance. En ja, deze ken je ook nog wel, Billy Ocean.

een van die mooie, fijne liedjes van Coldplay. Don't, bij mijn kandavel hadden we nog Masala en The Latin Dance. Zo zijn 920, onderweg nog Pepsi en Charlie. Heartache, na The Weeknd. Dit is een Starboy.

Pepsi en Charlie en Heartache. En dan dat droeve nieuws wat gisteravond binnenkwam. Dolly Parton, de Queen of Country Music, is overleden. De legendarische countryzangeres was wereldberoemd met hits als Jolene en 9 to 5. En haar overlijden heeft wereldwijd voor veel verdriet en reacties gezorgd. Ook collega-artiesten en fans brengen massaal een eerbetoon aan haar bijzondere leven en carrière. En naast haar muziek wordt Dolly ook herinnerd om haar humor, warmte en grote inzet voor goede doelen. Dolly Parton, ze werd 80 jaar.

The Pilgrims and White Man. En daarvoor een muzikaal eerbetoon aan de gisteren overleden country zangeres Dolly Parton. Here You Come Again, een van haar mooie songs. En het laatste nieuws over Dolly Parton is dat het afscheid in de besloten kring zal plaatsvinden. Dat zou op verzoek van Dolly Parton zelf zijn. En alleen directe familieleden die zijn daarbij uitgenodigd. En ja, ongetwijfeld zullen we vandaag of in de loop van deze week nog geen muzikaal stilstaan bij het overlijden van Dolly Parton. Zometeen DJ Hootjell en Soto Jamaican. Eerst nu tijd voor Simon Garfunkel. Dit is Mrs. Robinson.

plaat hoor. DJ Hugel en Soto en Jamaica, een van de vele zomerhits van 2026. Zometeen nog Texas, Say What You Want. Komt eraan. Na deze van de Tramps, The Night, The Lights, Went Out in New York City.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Volgens JA21-voorman Joost Eertmans is er wat toenadering over de begroting van volgend jaar, maar een akkoord is nog niet in zicht. Eertmans zegt een prima gesprek te hebben gehad, maar onder andere over de financiën en asiel en migratie zouden de partijen het nog niet eens zijn. De tijd begint behoorlijk te dringen. Komende maandag moeten de begrotingsstukken naar de Raad van State gestuurd worden. Eertmans vindt wel dat het kabinet tot een overeenkomst met de oppositie moet komen voor Prinsjesdag. Oud-PVV-Kamerlid Fleur Agema vond de coronamaatregelen te streng. Aan de coronacommissie vertelde ze dat ze bezorgd was dat de crisis onderschat werd, doordat er in het begin veel onduidelijk was. Maar toen er meer kennis kwam, bewoog het kabinet niet mee. De maatregelen die toen genomen werden, gingen wat haar betreft vaak te ver. Ook was het onbegrijpelijk dat de Kamer pas geïnformeerd werd op het moment dat het kabinet de beslissingen had genomen. De belangen van mensen werden niet goed behartigd. Agema wil graag dat langdurige effecten onderzocht worden. De rechter heeft een 29-jarige invalkracht van een jeugdzorginstelling tot 4 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor het verkrachten van een 15-jarig meisje. Zijn collega werd vrijgesproken van verkrachting van een 14-jarig meisje, maar moet 6 maanden achter de tralies plaatsnemen voor aanranding. Volgens de rechter was er in dit geval niet genoeg bewijs. De verdachte werkte via een uitzendbureau voor de instelling. De meisjes probeerden die bewuste avond te ontsnappen en werden door de verdachte tegengehouden. Een 26-jarige medewerker van het woonzorgcentrum Joriszorg in het Brabantse Oorschot wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van 2 bewoners van het zorgcentrum. Het Openbaar Ministerie meldt dat de slachtoffers 2 hoogbejaarde mannen zijn. De verdachte werd zondag opgepakt naar aanleiding van het overlijden van 1 bewoner, maar wordt nu ook verdacht van betrokkenheid bij het overlijden van een 2e slachtoffer. De verdachte blijft 2 weken langer vastzitten. Het weer. In het zuiden kan een buitje vallen, verder overwegend droog met zon. Bij een matige oost- tot zuidoostenwind is het 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Hubertine van der Pichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerpakel op Omroep Peelrand. Op zondag 20 september organiseert Runners Club Lieshout de Misty Lakes Trail. En deze trail voert door de Brabantse natuur. Het parcours is grotendeels onverhard, vol klimmetjes en single tracks. Je kunt kiezen uit afstanden van 10 tot 55 kilometer, waarbij de langste routes het dak van Brabant, de Gulbergen, beklimmen. Start en finish zijn bij het Huis Ven in Germen. Op dinsdagmiddag 25 augustus gebeurde er rond 5:30 een ernstig ongeluk met 3 voertuigen op de provinciale weg N277 ter hoogte van de Zeelandse Dijk in Elsendorp. Ter plekke bleek dat 2 personenauto's en een bestelbus met elkaar in botsing waren gekomen. 1 persoon raakte licht gewond en is ter plekke behandeld door ambulancepersoneel. Een berger kwam ter plaatse om de 2 zwaar beschadigde voertuigen af te slepen en over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend. De weg was voor de afhandeling van het incident tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. Op maandag 24 augustus ging de samenwerking tussen BSO in het Groen en voetbalvereniging Mariahout van start. De buitenschoolse opvang opende voor het eerst de deuren op Sportpark de Heibunders. En deze samenwerking biedt kinderen een fijne, groene en sportieve plek na schooltijd. Op het ruime terrein van de voetbalvereniging is volop gelegenheid voor buitenactiviteiten, sport en spel. Kinderen kunnen hier dus actief zijn, nieuwe dingen ontdekken en plezier maken in een vertrouwde omgeving. Op donderdag 10 september start het feestweekend Elsendorp 100 jaar. En dat gebeurt met een bijzondere 55-plus middag voor alle bewoners van het dorp. Vanaf 2 uur 's middags zijn genodigden welkom voor gratis koffie en gebak en dat wordt gevolgd door een optreden van de souvenirs. Er is volop gelegenheid om herinneringen op te halen, bij te praten en te toosten op het eeuwfeest. Drankjes zijn overigens voor eigen rekening, maar bij de afsluiting rond 5 uur 's middags zijn de soep en broodjes weer gratis. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerpakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: B Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag.

Onze eigen Anouk en Are You Kidding Me. En daarvoor hadden we nog meer muziek van eigen bodem. Ben Saunders en Kill for a Broken Heart. Woensdagmiddag 26 augustus. Dit is Oze en Egetil met de middagshow Ozer in de middag. Met Smohead, One Night in Bangkok. Na deze van Hebel en Elven.

Anderson Park, Bruno Mars en Silk Sonic in Skates. Zo, dan krijgt hij hier verderop nog het gouden keeltje van Mariah Carey, Dream Lover. En nu eerst is dit Roxy Music en een van de mooie hits, Dance Away.

Mariah Carey en het mooie Dream Lover. OZR920, wil jij wat meer weten over dit station? Kijk dan even op onze website OZR920.nl. Heb je Facebook of Insta? Ook daar kun je ons gevonden krijgen. Nu samen.

Westlife en She's a Uptown Girl. En het origineel, dat was natuurlijk van... Inderdaad, Billy Joel. En daarvoor hadden we ook nog Don Dixon en Praying Mantis. Ozer in de middag, zometeen nog Nelly Hurren en Nanda Lewis. En Trini Lopez, If I Had a Hammer. Eerst nu terug naar de jaren 70. Middle of the Road, Sacramento.

En het applaus klinkt voor Twiddy Lopez als een van de grote successen, If I Had a Hammer. En straks na 4 uur dan klinkt ook het applaus voor mijn collega Martin Heimers, deel 2 van OZEG in de middag na 4 uur. Fijne woensdag en ik zeg graag tot morgen. Dan ben ik er weer tussen 2 en 4. Nog Squiddy Polini

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Door de overstroming in Nepal is het dodental tot 31 opgelopen. 93 mensen zijn gewond geraakt. In Nepal is een grote reddingsoperatie op touw gezet. Eerder vandaag werd door de Nepalese autoriteiten gemeld dat 384 toeristen vermist zijn, onder wie 291 buitenlanders. Volgens Nepal wordt ook één Nederlander vermist, maar dit wordt door het betrokken reisbureau tegengesproken. Over de grens in China zouden ook veel slachtoffers zijn gevallen. Om hoeveel mensen het gaat is onbekend. In het Groningse Uithuizen blijft de noodopvanglocatie voor asielzoekers langer open. Eigenlijk zou de locatie per 1 september gesloten worden, maar het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers kan geen andere plek voor de bewoners vinden. De gemeente Het Hoge Land, waar Uithuizen onder valt, is het niet met deze beslissing eens en gaat kijken of er juridische stappen ondernomen kunnen worden. Het is nog altijd niet bekend waar de twee gevonden personen in België aan zijn overleden. Dat zegt het parket in Namen nadat de lichamen zijn onderzocht. Het gaat mogelijk om een 5-jarige vermiste jongen en zijn 29-jarige vader, maar DNA-onderzoek moet uitwijzen dat dat inderdaad het geval is. Sinds 27 juni was het tweetal vermist. Afgelopen maandag werd langs de N97 in Onhaaien een lichaam gevonden, mogelijk van de jongen. Gisteren het lichaam van een man, vermoedelijk de vader. Het KNMI waarschuwt nu al voor buien met kans op veel neerslag in korte tijd, hagel en windstoten in een groot deel van Nederland. Dit zal morgenavond en in de nacht naar vrijdag plaatsvinden. Plaatselijk kan er wateroverlast ontstaan. In de loop van morgenavond of in de nacht naar vrijdag geldt in het hele land code geel. De buien trekken vanuit het zuiden naar het noorden van het land. Ze kunnen gepaard gaan met windstoten van mogelijk 60 km per uur. Ook worden flinke hagelstenen niet uitgesloten. Het weer. In het zuiden kan een buitje vallen, verder overwegend droog met zon. Bij een matige oost- tot zuidoostenwind is het 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Hubertine van der Pichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerpakel op Omroep Peelrand. Op maandag 24 augustus ging de samenwerking tussen BSO in het Groen en voetbalvereniging Mariahout van start. De buitenschoolse opvang opende voor het eerst de deuren op Sportpark de Heibunders. En deze samenwerking biedt kinderen een fijne, groene en sportieve plek na schooltijd. Op het ruime terrein van de voetbalvereniging is volop gelegenheid voor buitenactiviteiten, sport en spel. Kinderen kunnen hier dus actief zijn, nieuwe dingen ontdekken en plezier maken in een vertrouwde omgeving. Op zondag 20 september organiseert Runners Club Lieshout de Misty Lakes Trail. En deze trail voert door de Brabantse natuur. Het parcours is grotendeels onverhard, vol klimmetjes en single tracks. Je kunt kiezen uit afstanden van 10 tot 55 kilometer, waarbij de langste routes het dak van Brabant, de Gulbergen, beklimmen. Start en finish zijn bij het Huis Ven in Gerwen. Op dinsdagmiddag 25 augustus gebeurde er rond 5:30 een ernstig ongeluk met 3 voertuigen op de provinciale weg N277 ter hoogte van de Zeelandse dijk in Elsendorp. Ter plekke bleek dat 2 personenauto's en een bestelbus met elkaar in botsing waren gekomen. 1 persoon raakte licht gewond en is ter plekke behandeld door ambulancepersoneel. Een berger kwam ter plaatse om de 2 zwaar beschadigde voertuigen af te slepen en over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend. De weg was voor de afhandeling van het incident tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. Op donderdag 10 september start het feestweekend Elsendorp 100 jaar. En dat gebeurt met een bijzondere 55-plus middag voor alle bewoners van het dorp. Vanaf 2:00 middags zijn genodigden welkom voor gratis koffie en gebak en dat wordt gevolgd door een optreden van de souvenirs. Er is er volop gelegenheid om herinneringen op te halen, bij te praten en te toosten op het eeuwfeest. Drankjes zijn overigens voor eigen rekening, maar bij de afsluiting rond 5:00 middags zijn de soep en broodjes weer gratis. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Dit programma wordt u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. OSR in de middag.
1: Martin Huibers.

En dat deed hij heel duidelijk. Ed Sheeran, hij zong voor ons Sing. Een nummer van de LP Multiply, oftewel X uit 2014. Een hele goede middag. Welkom in OSR in de middag, deel 2. Dankjewel Peter voor deel 1. En hij is er morgen weer tussen 2 en 4. Zo werkt dat bij OSR. Tijd voor Andrew Wisley en George Michael. Bekend als het duo Wham en Everything She Wants.

Ja, we hadden weer eens een keer in het programma de een van de grote hits uit de top 40 van dit ogenblik. Teddy Swims en meneer Wijsneus, oftewel Mr. Know-it-all. En we hadden daarvoor Wham with Everything She Wants. Hier zijn de Cars op OSR en My Best Friend's Girl.

0: Gloria Spee en How Many Times. En van de R.E.M. met The Man on the Moon. Er gaat binnenkort weer een keer van komen dat we weer een mens op de maan gaan zetten. Dat is al eens een keer gebeurd, maar dat is lang geleden. Zometeen de hoogtepunten van het nieuws. Maar eerst Judy Blank en Mary Jane.
1: How many

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Door de overstroming in Nepal is het dodental tot 31 opgelopen. 93 mensen zijn gewond geraakt. Eerder vandaag werd door de Nepalese autoriteiten gemeld dat 384 toeristen vermist zijn, onder wie 291 buitenlanders. In het Groningse Uithuizen blijft de noodopvanglocatie voor asielzoekers langer open. Eigenlijk zou de locatie per 1 september gesloten worden, maar het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers kan geen andere plek voor de bewoners vinden. Het is nog altijd niet bekend waar de twee gevonden personen in België aan zijn overleden. Mogelijk gaat het om een 5-jarig jongetje en zijn vader. Het KNMI waarschuwt nu al voor buien met kans op veel neerslag in korte tijd, hagel en windstoten in een groot deel van Nederland. Dit zal morgenavond en in de nacht naar vrijdag plaatsvinden. Het weer. In het zuiden kan een buitje vallen, verder overwegend droog met zon. Bij een matige oost- tot zuidoostenwind is het 23 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

cha-cha-cha, de Dire Straits. En een heerlijk dansje bij het zwembad. Oftewel, twisting by the pool. Op overzicht 9-2-0, Tina Charles. Hier is I Love to Love.

heerlijke muziek. Het is echt weer genieten op OSR 920. Zoals je dat trouwens 24 uur per dag kunt. Shaggy en Hope hadden we. En de boyband, de Backstreet Boys met Get Down. Hier is Patrick Swayze. Niet alleen de filmster, maar zingen kan die ook. She's like the wind. She's like the wind.

I Follow Rivers was in de tijd een dubbelhit voor de Belgische formatie Triggerfinger. Maar we draaien in dit geval de originele van de Zweedse Licky Lee en I Follow River. Daarvoor hadden we Patrick Swayze en She's Like the Wind. Zometeen de nieuwsberichten van 5 uur. Maar eerst Earth and Fire. Maybe tomorrow, maybe tonight.

0: Dit programma werd u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Door de overstroming in Nepal is het dodental tot 95 opgelopen. Er is een grote reddingsoperatie op touw gezet en de autoriteiten vrezen voor nog meer doden. Eerder vandaag werd gemeld dat 384 toeristen vermist zijn, onder wie 291 buitenlanders. Volgens Nepal wordt ook één Nederlander vermist, maar dit wordt door het betrokken reisbureau tegengesproken. Over de grens in China zouden ook veel slachtoffers zijn, om hoeveel mensen het gaat is onbekend. Gisteren trok de Ierse budgetvlieger Ryanair nog van leer tegen het kabinet Jetten en de Nederlandse vliegtax. Vandaag laten Transavia en Corendon weten zich ook grote zorgen te maken over de flinke verhoging van de vliegbelasting. Die ligt in Nederland straks veel hoger dan in de omringende landen, zeggen de bedrijven. Corendon vindt dat de overheid de Nederlandse reiziger steeds meer als een melkkoe behandelt. Het afgelopen jaar zijn er in Nederland tienduizenden AOW'ers bijgekomen. Dat laat de Sociale Verzekeringsbank weten. Eind juni telde Nederland ruim 3,7 miljoen mensen die een AOW-uitkering kregen. In vergelijking met vorig jaar juni zijn dat er ruim 78.500 meer. Die stijging viel te verwachten door de vergrijzing. Nederland heeft er ruim 1,1 miljoen mensen boven de 80 en meer dan 2800 personen zijn 100 jaar of ouder. Ruim de helft van deze mensen is vrouw. Het afgelopen jaar heeft Holland Casino ruim 6 miljoen euro verlies geleden en dat komt dan vooral door de verhoging van de kansspelbelasting. De kansspelbelasting werd vorig jaar en dit jaar tot 37,8% verhoogd. Die tweede verhoging zou Holland Casino 13,8 miljoen euro extra hebben gekost. Het bedrijf kreeg het afgelopen jaar ook met stijgende kosten te maken en maakt zich hard voor het terugdraaien van de gokbelasting. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het is vannacht 13 tot 19 graden. Morgen start de dag grijs, maar al snel komt de zon erbij. Behalve in het zuiden, daar is de bewolking hardnekkiger en kan een bui vallen. Bij een zwak tot matige naar het zuiden draaiende wind wordt het 27 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Hubertine van de Pichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerpakel op Omroep Peelrand. Op dinsdagmiddag 25 augustus gebeurde er rond 5:30 een ernstig ongeluk met drie voertuigen op de provinciale weg N277 ter hoogte van de Zeelandse dijk in Elsendorp. Ter plekke bleek dat twee personenauto's en een bestelbus met elkaar in botsing waren gekomen. Eén persoon raakte licht gewond en is ter plekke behandeld door ambulancepersoneel. Een berger kwam ter plaatse om de twee zwaar beschadigde voertuigen af te slepen en over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend. De weg was voor de afhandeling van het incident tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. Voormalig wethouder Jean van Eert heeft op 28 mei afscheid genomen van de gemeente Boekel. In plaats van een persoonlijk cadeau sprak ze de wens uit om een bijdrage te mogen ontvangen voor Stichting Leergeld. Tijdens haar afscheidsreceptie werd aan deze wens gehoor gegeven, want er kwam een groot bedrag binnen voor de stichting. Op dinsdag 25 augustus overhandigde mevrouw van Eert de cheque officieel aan Tom Valks en Greetje Lathouwers van Stichting Leergeld. Maandag 24 augustus vierde de gemeente Gemerbakel, samen met Goed Wonen Gemert, bouwbedrijf Hurks en andere belangstellenden, de start van de bouw van nieuwe huurwoningen in De Berken in Milhezen. Deze sociale huurwoningen zijn de allereerste die worden gebouwd volgens het innovatieve concept Woont 2.0. En dit concept staat voor een unieke samenwerking tussen woningcorporaties, gemeenten en gespecialiseerde conceptuele bouwers. Het hoofddoel van Woont 2.0 is het maken van betaalbare en duurzame sociale huurwoningen. Op zondag 20 september organiseert Runners Club Lieshout de Misty Lakes Trail. En deze trail voert door de Brabantse natuur. Het parcours is grotendeels onverhard, vol klimmetjes en single tracks. Je kunt kiezen uit afstanden van 10 tot 55 kilometer, waarbij de langste routes het dak van Brabant, de Gulbergen, beklimmen. Start en finish zijn bij het Huis Ven in Germen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. OSR in de middag. Martien Huibers.

Chris Rea. En onvergetelijk is natuurlijk zijn kerstplaats Driving Home for Christmas. Maar ook On the Beach, Josephine, om maar eens wat nummers van hem te noemen. We draaien in dit geval Let's Dance. Welkom in het tweede en laatste uur OSR in de middag op deze midweekse aflevering. We hebben iets moois van de Carpenters om mee te beginnen. Hier is de Sweet Sweet Smile.

Een kleine geschiedenis zit er wel achter. In 1939 werd een lied geschreven door de Zuid-Afrikaanse muzikant Solomon Lindy. En hij noemde het Boobé uit 1939, zo lang geleden. In 1951 brachten de Weavers het uit. En in 1961 maakten de Tokens er een grote hit van The Lion Sleeps Tonight. Je zit met Simons samen met Tabitha en Ik Wist Het.

Brothers, Don en Phil Everly aan The Wings of a Nightingale. En op het podium ging alles pij en vrees, zoals dat heet. Maar ja, achter het podium wil ik nog wel eens een beetje botsen zo nu en dan. We hadden daarvoor Spandau Ballet en Fight for Ourselves. En zo meteen de hoogtepunten van het nieuws. Maar eerst Meredith Brooks.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Door de overstroming in Nepal is het dodental tot 95 opgelopen. Er is een grote reddingsoperatie op touw gezet en de autoriteiten vrezen voor nog meer doden. Gisteren trok de Ierse budgetvlieger Ryanair nog van leer tegen het kabinet Jetten en de Nederlandse vliegtaks. Vandaag laten Transavia en Corendon weten zich ook grote zorgen te maken over de flinke verhoging van de vliegbelasting. Het afgelopen jaar zijn er in Nederland tienduizenden AOW'ers bijgekomen. Eind juni telde Nederland ruim 3,7 miljoen mensen die een AOW-uitkering kregen. Het afgelopen jaar heeft Holland Casino ruim 6 miljoen euro verlies geleden en dat komt dan vooral door de verhoging van de kansspelbelasting. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het is vannacht 13 tot 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Beleef de hit. OSR 920.

Duitse band RP Real met Roses, gezongen door Ray Wilson van Genesis en van Stillskin. Op vrijdag 13 november is hij trouwens live te zien en te horen in de Bosuil in Weert. Op oude zeg, tijd voor Boyzone en Baby, Can I Hold You? Sorry.

0: Hitparade muziek van Stella Lefty en Boston. En we hadden Mercy Beat uit Liverpool van de Sergeants van lange tijd geleden. Goodbye, my love. Maar liefst 60 jaar bleven ze bij elkaar. En vorig jaar tijdens het Glastonbury Festival in 2025... hadden ze hun laatste, hun allerlaatste optreden. Oh zeg, 9-2-0 met de Commodores. He was Ceylon.
1: Ceylon.

Kurt Nielsen, de Noorse zanger die meedeed aan de Noorse Idol en wist die te winnen in 2003. En bovendien ging hij later ook nog meedoen aan de World Idol. En ook die won die, ja. En had het nummer She's So High en Martin Solberg hadden we met Hello. En tot zover OSR in de middag. Straks na het nieuws van 6 uur start de avond door met Tom Holland. Ik wens je een prettige avond en tot morgen. We hebben nog de Spice.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Tegen de 52-jarige Fred H., oud-bassist van de Limburgse band De Heideroosjes, is door het OM 4 jaar cel geëist, waarvan 1 voorwaardelijk, voor het bezit en verspreiden van kinderporno gedurende 1 jaar of 7. Rechercheurs hebben bij doorzoeking van zijn huis in Zevenum onder andere 4 USB-sticks met kinderpornografisch materiaal gevonden. Ook zijn er veel chatberichten onderschept, waarin H. sprak over het onder andere toebrengen van ernstig letsel aan kinderen. Uitspraak is over 2 weken. De Duitse journalist Michael Martens is door Rusland op een internationale opsporingslijst gezet vanwege haatzaaien. Eerder deze week werd door Moskou al een arrestatiebevel tegen de correspondent van de Frankfurter Allgemeine Zeitung uitgevaardigd. Dit na de vraag van Martens aan de Oekraïense president Zelensky wat Europa kon bijdragen aan het doden van Russen. Daarna zei hij dat hij militairen bedoelde, maar de Russen begonnen een zaak tegen hem. Het dodental in Nepal door de overstroming is tot 95 opgelopen. Er is een grote reddingsoperatie op touw gezet en de autoriteiten vrezen voor nog meer doden. Eerder vandaag werd gemeld dat 384 toeristen vermist zouden zijn, onder wie 291 buitenlanders. Volgens Nepal wordt ook 1 Nederlander vermist, maar dit wordt door het betrokken reisbureau tegengesproken. Over de grens in China zouden ook veel slachtoffers zijn. Om hoeveel mensen het gaat is onbekend. Gisteren trok de Ierse budgetvlieger Ryanair nog van leer tegen het kabinet Jette en de Nederlandse vliegtax. Vandaag laten Transavia en Corendon weten zich ook grote zorgen te maken over de flinke verhoging van de vliegbelasting. Die ligt in Nederland straks veel hoger dan in de omringende landen, zeggen de bedrijven. Corendon vindt dat de overheid de Nederlandse reizigers steeds meer als een melkkoe behandelt. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarweg, Boekelen en Geemold Bakel op Omroep Peelrand. In Lieshout heeft Stichting C dinsdag 25 augustus de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Laarweg ondertekend voor een haalbaarheidsstudie om te komen tot Grand Café Koppens. De stichting onderzoekt hoe ze horeca aan de noordkant van de heuvel kan ontwikkelen. Ze maakten met de gemeente Laarweg afspraken om over een haalbaarheidsstudie en het vervolg voor het zogenoemde Grand Café Koppens. Om te zorgen dat Lieshout ook over tientallen jaren nog steeds een dorp is vol leven, heeft het voorzieningen, ontmoetingsplekken en woningen nodig. Dat plan wordt in de komende jaren gerealiseerd. Voor de zomervakantie is de huiskamer in Beekenhonk gestart met de ontmoetingskeuken. Dit evenement brengt buurtbewoners samen om te koken en te eten met als doel ontmoeting en verbinding te stimuleren. Dit was een geslaagde pilot. Vanaf donderdag 3 september is de ontmoetingskeuken weer terug in de huiskamer van het ontmoetingscentrum. Iedere eerste donderdag van de maand bereiden vrijwilligers een maaltijd en kan iedereen die zich heeft aangemeld om 11:45 aanschuiven. Aanmelden kan per mail naar hallo@welkomindehuiskamer.nl. De kosten van €7,50 gepast betalen bij binnenkomst. Mantelzorgers in Geemert-Baken kunnen als blijk van waardering een mantelzorgwaardering aanvragen. Dat kan van 1 september tot en met 1 november. De mantelzorger ontvangt een Geemert-Vorstenenbon ter waarde van €60. Voor mantelzorgers tot 18 jaar is een bioscoopbon of een bol.com-bon ter waarde van €30 beschikbaar. Het steunpunt Mantelzorg verzorgt de mantelzorgwaardering. Om hiervoor een aanmerking te komen, vul je een aanvraagformulier dat verkrijgbaar is bij het steunpunt Mantelzorg aan het Hof van Nazareth. Dit kan onder meer ook via de dorpsondersteuners of online via de website van het zorgcollectief onder het kopje Mantelzorg. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.
2: Tom Holland.

Er zijn twee versies van deze Sexbomb. De ene is van Tom Jones. Die is een stuk rustiger. Dit is de opgepoetste versie met Moose T erbij. En het klinkt hartstikke lekker. En zo begonnen wij deze woensdagavond. De week is alweer in het midden. We gaan alweer richting het weekend. Dus dat is altijd alweer een heel mooi vooruitzicht. Lekkere muziek. Zoals je van ons bent. Hier bij OZL 29. 60 jaar en meer. En je voorbij komen 24 uur per dag. En alleen maar luisteren. En dan komt dat allemaal tot je. Zometeen hebben we Captain Sensible. En nu eerst Hot Chocolate en Emma Emily.

0: die eigenlijk maar één hit had. Dat was deze. Ze hebben nog een paar andere platen uitgemaakt, maar dit was de plaat die destijds in de top 4 stond in de jaren 80. Captain Sensible brengt ons bij meneer Jantje Contantje, oftewel Johnny Cash. Hier is hij met The Ring of Fire.
1: Love is a burning thing, and it makes

Je zou het gewoon niet zeggen van Martin Garrix met U2 samen, maar het klinkt hartstikke lekker. Het is heeft in de hitparade zit, maar het nummer heet Fireflies. En voor Johnny Cash en The Ring of Fire, over fire gesproken. De Stills Young Band, dat waren twee heren nog van Crosby, Stills, Nash & Young met Long Way You Run, zo meteen Bruno Mars. En dan is het tijd voor onze eendagsvlieg.

zoveel lekkere liedjes gemaakt. En we draaien ze ook graag hier bij OSL 920. Bruno Mars, Locked Out of Heaven, brengt ons weer onze One Hit Wonder van vandaag. 1974 was een Nederlandse band, die noemde zich Spirit of St. Louis. 5 weken tot 40, 17 was de hoogste notering voor Down by the Radio. Sitting here in the direction.

De grootste successen lagen al achter hun toen deze plaat opkwam in de jaren 90, maar het is nog steeds een prima liedje. Burning Stuntman, Golden Earring, daarvoor onze one hit wonder, onze eendagsvlieg, dat was de band Spirit of St. Louis en Down by the Radio. We gaan even een rondje van drie doen met Kayak. We hebben zo meteen Charles en Eddie en dit is Simple Minds, Alive and Kicking.

De kans van je leven, chance for a lifetime. Dat was Kajak, voorafgaand door Charles Nadia en Would I Lie to You. Dus even kijken wat er in de top 10 staat genoteerd. Bebe Rexha met Faithless, ook zo'n aparte combinatie. New Religion.

Dawson als zanger van de band Them. Je weet daarvan onder meer Gloria, Baby, Please Don't Go. En daarvoor Bibi Rexha aan Faithless en The New Religion. Op naar het nieuws van 7 uur. Kees Verkooy daarna. Heel veel plezier ermee. En ik ben er graag morgen weer om 6 uur. Mavericks, neem ons mee naar het nieuws met Back in Your Arms Again.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity komt niet in Amerikaanse handen. IT-bedrijf Kyndryl wil het niet meer kopen en legt zich neer bij het verbod op koop door staatssecretaris Aerts. Solvinity is het bedrijf achter DigiD en omdat Nederlandse persoonsgegevens in Amerikaanse handen zouden komen, was de verkoop omstreden. Het volgende bedrijf dat DigiD gaat beheren moet uit Europa komen. Vanaf augustus 2028 valt de aanbesteding onder de aanbestedingswet Defensie en Veiligheid. Het komende jaar mag PostNL de tarieven voor het versturen van post met bijna 13% verhogen. Dat is de sterkste stijging van de zogenoemde tariefruimte in 3 jaar tijd. Die ruimte wordt elk jaar bepaald door de autoriteit Consument en Markt, die de mogelijke verhoging vandaag bekend maakte. Het gaat dan om de maximale gemiddelde prijs die voor postdiensten gevraagd mag worden. In hoeverre PostNL de prijzen laat stijgen is nog onbekend. Tegen de 52-jarige Fred H., oud-bassist van de Limburgse band De Heideroosjes, is door het OM 4 jaar cel geëist, waarvan 1 voorwaardelijk, voor het bezit en verspreiden van kinderporno gedurende 1 jaar of 7. Rechercheurs hebben bij doorzoeking van zijn huis in Zevenum onder andere 4 USB-sticks met kinderpornografisch materiaal gevonden. Ook zijn er veel chatberichten onderschept, waarin H. sprak over het onder andere toebrengen van ernstig letsel aan kinderen. Uitspraak is over 2 weken. De Duitse journalist Michael Martens is door Rusland op een internationale opsporingslijst gezet vanwege haatzaaien. Eerder deze week werd door Moskou al een arrestatiebevel tegen de correspondent van de Frankfurter Allgemeine Zeitung uitgevaardigd. Dit na de vraag van Martens aan de Oekraïense president Zelensky wat Europa kon bijdragen aan het doden van Russen. Daarna zei hij dat hij militairen bedoelde, maar de Russen begonnen een zaak tegen hem. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en het Geemeld-Bakel op Omroep Peelrand. Het taalhuis in Laabeek biedt activiteiten aan om inwoners te ondersteunen bij het verbeteren van hun basisvaardigheden. Het aanbod voor gezinnen is nog beperkt. De Voorleesexpress is een landelijke taal- en stimuleringsprogramma waarbij vrijwilligers 20 weken een gezin bezoeken met jonge kinderen. Tijdens deze bezoeken ondersteunen zij ouders bij het stimuleren van de taalontwikkeling van hun kinderen. De gemeente wil Bibliotheek De Lage Beemde de eenmalige subsidie van €20.500 verstrekken voor het uitvoeren van de Voorleesexpress vanaf het najaar 2026 tot en met 2027. Bibliotheek De Lage Beemde ontvangt van de gemeente Laabeek dit jaar een subsidie van €22.000 voor de uitvoering van de informatiepunten Digitale Overheid, de IDO. Sinds 2023 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het instand houden en verder ontwikkelen van deze informatiepunten. Vanaf dit jaar is de specifieke uitkering omgezet in een decentralisatieuitkering. Hierdoor kunnen gemeenten zelf bepalen hoe zij een ondersteuning lokaal willen organiseren. Bibliotheek De Lage Beemde verzorgt sinds 2023 de informatiepunten. Door de subsidie kan de bibliotheek deze laagdrempelige dienstverlening in 2026 voortzetten. In Laabeek wordt zondag 20 september het Bevrijdingsfestival gehouden. Waar in heel Nederland Bevrijdingsdag op 5 mei centraal staat, wordt de eigen bevrijding in Laabeek juist in september gevierd. Dat gebeurt jaarlijks op de eerste zondag na de 19e. Het vindt steeds in een andere kern van Laabeek plaats en dit jaar is dat Beek en Donk. Een bijzondere dag waarop wordt stilgestaan bij de waarde van vrijheid. Op en rond het gemeentehuis worden voor alle basisschoolleerlingen leuke activiteiten georganiseerd. Ouders, broertjes en zusjes en alle andere geïnteresseerden zijn ook van harte welkom. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
1: Kees van Kooi.

Twee van jouw avonden door op deze woensdag. We hebben de week weer netjes doormidden gezaagd. En kunnen weer een klein beetje vooruit kijken. Want er komt weer een leuk weekend aan. Dus wat dat betreft, mocht je net thuis zijn en aan tafel zitten, eet smakelijk. Tot 8 uur. Een hele leuke lijst met heel veel leuke muziek voor je.

kunt tegenwoordig overal een prijs voor krijgen. En zo hebben ze ook de lelijkste hond ter wereld een prijs gegeven. Nou, ik weet niet of je ze kent. Dat zijn die mopshondjes met die hele platte neus. En in dit geval Yina Liu, die komt uit China. En is gekozen tot lelijkste hond ter wereld. Nou, of je daar nou blij mee moet zijn?

Een van de vele hits van James Morrison, Nothing Ever Hurt Like You. En daarvoor Gila Black and Anyone Who Had a Heart. Nou, dus bijna iedereen volgens mij. Ze is hier toch pas gestopt omdat de drummer was overleden. En hebben een vervanger gevonden in Michael Monahan, dat is de naam. En hebben ook sinds kort weer opgetreden. En de eerste concerten waren eigenlijk een klein beetje een eerbetoon aan de overleden drummer. Maar hebben toch besloten om weer als trio verder te gaan. En er komt zelfs een nieuwe cd.

inmiddels alweer de hoogste tijd om het stokje netjes over te dragen aan mijn twee collega's voor de voortzetting van de avond door. En tussen 10 en 12, niet vergeten, ook nog voor de nacht begint. En een hele mooie nachtprogrammering. Kortom, 24 uur per dag, OSR 920. En wat mij betreft, tot morgen. Bye.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Omdat Rusland de aanvallen op Slovjansk heeft opgevoerd, gaan er extra Oekraïense troepen naar het front in de regio Donetsk. De stad is onderdeel van een verdedigingslinie die ervoor moet zorgen dat de Russen de regio niet kunnen innemen. Tijdens een bezoek aan het gebied zei president Zelensky dat er twee nieuwe eenheden komen onder leiding van prominente bevelhebbers. Om hoeveel militairen het gaat is onbekend. In een verklaring zegt de Iraanse revolutionaire garde een akkoord te hebben bereikt met Oman over het delen van de inkomsten van schepen die door de straat van Hormuz gaan. Schepen moeten tol betalen om door de zeestraat te varen en Iran heeft samen met Oman en zonder Amerika een vaarroute afgesproken. Volgens Iran worden de details nog uitgewerkt en is het akkoord met Oman tijdelijk tot er een definitief plan voor de straat van Hormuz is. De Engelse acteur Tim Curry is op 80-jarige leeftijd overleden in zijn huis in Los Angeles na jarenlange gezondheidsproblemen. Ruim 10 jaar geleden werd hij getroffen door een zware beroerte. Hij werd het meest bekend door zijn rollen in de Rocky Horror Picture Show, de miniserie It, en hij was conciërge in Home Alone 2. Curry was ook stemacteur en deed onder andere de stem van Captain Hook in de tekenfilmserie van Peter Pan. Het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity komt niet in Amerikaanse handen. IT-bedrijf Kyndryl wil het niet meer kopen en legt zich neer bij het verbod op koop door staatssecretaris Aerts. Solvinity is het bedrijf achter DigiD en omdat Nederlandse persoonsgegevens in Amerikaanse handen zouden komen, was de verkoop omstreden. Het volgende bedrijf dat DigiD gaat beheren moet uit Europa komen. Vanaf augustus 2028 valt de aanbesteding onder de aanbestedingswet Defensie en Veiligheid. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en het Geemeld Bakel op Omroep Peelrand. Veel lokale politieke partijen zijn relatief klein en hebben minder financiële middelen dan landelijke partijen. Met een structurele subsidie wil de overheid zorgen voor een meer gelijkwaardige en onafhankelijke positie van decentrale politieke partijen. Er zijn nu tijdige subsidiegelden beschikbaar gesteld via het gemeentefonds. Gemeenten moeten nu zelf een subsidie verstrekken. Het college heeft de lokale subsidieregeling vastgesteld zodat alle politieke partijen met een zetel in de gemeenteraad een aanvraag kunnen indienen. Het gaat om €488 per zetel per aanvraag. De regeling heeft een tijdelijke karakter. Het college van Laarbeek stelt de gemeenteraad voor om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het legaliseren van de huisvesting van arbeidsmigranten in Aarle-Rikstol. Er is een omgevingsvergunning aangevraagd om in afwijking van de mogelijkheden in het bestemmingsplan buitengebied de huisvesting van de arbeidsmigranten te legaliseren. Op de betreffende locatie worden op dit moment al arbeidsmigranten gehuisvest. De aanvraag omgevingsvergunning voorziet in het legaliseren van een bestaande locatie. Op deze locatie worden 24 arbeidsmigranten gehuisvest. Trainers, vrijwilligers en bestuursleden van sportverenigingen en sportaanbieders in Laarbeek en Geemeld Bakel kunnen hun pedagogische vaardigheden verder ontwikkelen tijdens de cursus Pedagogisch Handelen Module 2. Hoe zorg je als trainer of vrijwilliger voor een veilige, inclusieve en leerzame sportomgeving? In 4 interactieve bijeenkomsten ontvangen de deelnemers praktische handvatten die zij kunnen toepassen binnen hun club. De cursus is op 1 en 22 september en op 7 en 28 oktober, 's avonds van 7 tot 9:30, bij Scouting Willy Broders, de Hoef 22 in Geemeld. Aanmelden kan per mail naar verenigingen@9.nl. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemeld Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Reclame maken op de radio? Dat is veel goedkoper dan je denkt. Ga naar osr920.nl en vraag een informatiepakket aan.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.
4: Peter Boer.

Een van de bekendste DJ's van Amerika werd bezongen door The Guess Who. Clap for the Wolfman, Wolfman Jack. Je hoorde hem zelf ook nog even lekker op het einde doorheen ratelen. Want oh, wat een stem had die man, hè. Zo herkenbaar stemgeluid. En in zoveel songs waar die voorkomt eigenlijk. Ik heb dat ooit eens opgezocht. Het zijn er best wel veel. Ik zeg een hele goede avond, dames en heren, jongens en meisjes. Dit is OZ 920.

Onvervalste disco van deze dame, Amy Stewart. Eigenlijk maar één hit die ik zo van erop kan noemen. Ik zit even te denken, wat heeft ze nog meer gemaakt? Ongetwijfeld, maar geen grote hits meer. Na Knock on Wood en daarvoor Gwen Stefani en The Rich Girl. Er worden heel wat dames weer aan het woord gelaten vanavond. En één dame natuurlijk in het bijzonder die de hele dag al overal bij alle radiozenders behoorlijk in het teken staat. En daar heb ik het natuurlijk over. Dolly Parton. Gisteren overleed ze op 80-jarige leeftijd. Een dame waarvan alle mensen altijd zeggen, ze was er altijd. En nu niet meer. Ze heeft heel veel mooie muziek nagelaten. Heel veel vrolijke muziek. Maar ook een heel serieus duet wat ze een jaartje of 20 geleden opnam. Samen met Brad Paisley. En die laat ik je nu eens even horen hier bij OZM. Misschien nog nooit gehoord, maar luister even goed naar When I Get Where I'm Going. When I get-

Muziek van Kensington, muziek van eigen bodem en Stay. Ja, we hadden graag dat ze nog even bij ons was gebleven. Dan heb ik het natuurlijk over Dolly Parton. Je hoorde haar daarvoor, namelijk samen met Brad Paisley in het duet When I Get Where I'm Going. Ik zei het al, Dolly, het was er eigenlijk eentje waarvan je dacht, ja, die zal er altijd zijn. Maar ook voor haar is het inderdaad tijd geworden om je plekje in te nemen.

0: Ah, Under the Moonlight. Ik zat net te denken, hij kan wel zingen I Meet You at Midnight, maar waar dan, hè? Ja, dat is wel belangrijk om te weten bij afspraken, dat je weet. Tijd en locatie, inderdaad. Het is tijd voor de historische feitjes van vandaag, 26 augustus. Thuis bij Derek Taylor, de perschef van de Beatles in Los Angeles, hebben Brian en Carl Wilson van de Beach Boys op 26 augustus 1966 een ontmoeting met Paul McCartney en George Harrison van de Beatles. Wat er wordt besproken, wordt niet vermeld, maar wel interessant. Jimi Hendrix die opent op 26 augustus 1970 zijn Electric Ladyland Studio in New York. De eerste studio waar een 36 sporen recorder staat, waardoor de heel snel ook andere collega's daar gebruik van willen maken. De leden van 10cc die maken op 26 augustus 1973 hun podiumdebuut in het Douglas Palace Lido op het eiland Man aan het begin van hun eerste Britse tournee. En op 26 augustus 1987 kondigt Sonny Bono, je kent hem van Sonny & Cher toen de tijd, hij kondigt aan dat hij zich kandidaat stelt voor de burgemeester in Palm Springs te worden, daar in Californië. Begin 1988 wint hij de verkiezingen en 4 jaar lang is deze republikein de burgemeester van Palm Springs. En dan hebben we de jarige van vandaag. Martin Meiland, ja dat is erg. En hebben we Jim de Groot, en die kenden we vroeger nog als Jimmy, hè, met die bezongen door zijn vader, Boudewijn. Kees Verbeij, de schaatser, is ook jarig. En Valerie Simpson, en die had met Nicholas Ashford ooit een hit in het duo Ashford en Simpson.
1: And for love's sake, each mistake, oh, you.

Volgend jaar is het plaatje 50 jaar oud. Want op 26 augustus 1977 werd hij uitgebracht. Deze Sex and Drugs and Rock'n'Roll van Ian Dury en de Blockheads. En het klinkt nog alsof dat het gisteren opgenomen is. Vind je niet? Hey, ook zo fresh. Zometeen na 9 uur is hij er weer hoor. Peter Olenders, Berend Koenders om 10 uur. Ik wens je fijne avond.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Een lawine van ijs en rotsen uit een gletsjer in de Himalaya is waarschijnlijk de oorzaak van de overstromingen in Nepal en Tibet. Volgens hoogleraar berghydrologie Walter Immerzeel smelt het ijs dat rotsen als cement bij elkaar houdt steeds sneller. Tot nu toe worden in Nepal 579 toeristen vermist, waaronder 466 buitenlanders. Onder hen zou één Nederlander zijn, maar dat is niet zeker. Ook het buitenlandministerie heeft geen meldingen gehad van vermiste landgenoten. De drone met explosieven die begin deze maand werd gevonden op het vliegveld van het Duitse Leipzig heeft kenmerken van drones die Rusland inzet. ABC News meldt op basis van een bron bij de inlichtingendienst van Amerika dat het ontwerp en de springstof typisch Russisch zijn. Het zou meestal worden gebruikt door de Russische militaire inlichtingendienst. Een paar dagen geleden werd opnieuw een drone met explosieven gevonden bij de luchthaven van Leipzig. Omdat Rusland de aanvallen op Slovjansk heeft opgevoerd, gaan er extra Oekraïense troepen naar het front in de regio Donetsk. De stad is onderdeel van een verdedigingslinie die ervoor moet zorgen dat de Russen de regio niet kunnen innemen. Tijdens een bezoek aan het gebied zei president Zelensky dat er twee nieuwe eenheden komen onder leiding van prominente bevelhebbers. Om hoeveel militairen het gaat is onbekend. In een verklaring zegt de Iraanse revolutionaire garde een akkoord te hebben bereikt met Oman over het delen van de inkomsten van schepen die door de straat van Hormuz gaan. Schepen moeten tol betalen om door de zeestraat te varen en Iran heeft samen met Oman en zonder Amerika een vaarroute afgesproken. Volgens Iran worden de details nog uitgewerkt en is het akkoord met Oman tijdelijk tot er een definitief plan voor de straat van Hormuz is. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelend, Geemelt, Bakel op Omroep Peelrand. In Lieshout heeft Stichting C dinsdag 25 augustus de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Laabeek ondertekend voor een haalbaarheidsstudie om te komen tot Grand Café Koppens. De stichting onderzoekt hoe ze horeca aan de noordkant van de heuvel kan ontwikkelen. Ze maakte met de gemeente Laabeek afspraken om over een haalbaarheidsstudie en het vervolg voor het zogenoemde Grand Café Koppens. Om te zorgen dat Lieshout ook over tientallen jaren nog steeds een dorp is vol leven, heeft het voorzieningen, ontmoetingsplekken en woningen nodig. Dat plan wordt in de komende jaren gerealiseerd. Het Taalhuis in Laabeek biedt activiteiten aan om inwoners te ondersteunen bij het verbeteren van hun basisvaardigheden. Het aanbod voor gezinnen is nog beperkt. De Voorleesexpress is een landelijke taal- en stimuleringsprogramma waarbij vrijwilligers 20 weken een gezin bezoeken met jonge kinderen. Tijdens deze bezoeken ondersteunen zij ouders bij het stimuleren van de taalontwikkeling van hun kinderen. De gemeente wil Bibliotheek De Lage Beem de eenmalige subsidie van €20.500 verstrekken voor het uitvoeren van de Voorleesexpress vanaf het najaar 2026 tot en met 2027. Veel lokale politieke partijen zijn relatief klein en hebben minder financiële middelen dan landelijke partijen. Met een structurele subsidie wil de overheid zorgen voor een meer gelijkwaardige en onafhankelijke positie van decentrale politieke partijen. Er zijn nu tijdige subsidiegelden beschikbaar gesteld via het gemeentefonds. Gemeenten moeten nu zelf een subsidie verstrekken. Het college heeft de lokale subsidieregeling vastgesteld zodat alle politieke partijen met een zetel in de gemeenteraad een aanvraag kunnen indienen. Het gaat om €488 per zetel per aanvraag. De regeling heeft een tijdelijke karakter. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: OSR 920, omdat het anders kan.
0: Welkom, dit is een nieuw uur.
3: OSR 920, de avond door.
0: Petro Leenders.

je op de radio. Roar, zo heette deze fantastisch mooie plaat. En Pieter Tosh samen met Mick Jagger hoorde je ook Don't Look Back, zo heette dat. En hier zijn MC Zar en The Real McCoy. Come and get your love.

Lisa, Break It Out. Ja, Lisa Bray was dit, hè? Eigen muziek van eigen bodem, ja zeker. De Beatles hoorde je ook, Paperback Writer. En we gaan een plaatje draaien van Linda Ronstedt. Hier is het prachtige Blue Bayou.

het nummer van de band Chicago. Wat hebben die ontzettend veel mooie muziek gemaakt. Hadden we het afgelopen zondag nog over tijdens de vinyl. Feeling Stronger Every Day hoorde je deze keer. En hier zijn de Pasadena's. Het nummer heet Love.

en Prince was erbij met Girls and Boys hier op OSN 920. Gaan wij verder met die hele mooie van de Crystals. Tijdje terug in de tijd. Maar goed, The Do Run Run, hier zijn ze.

is Lightning. Ging over die auto, hè? Dus ja. John Travolta. Ja. Straks na 10 uur Berend Koenders op de radio. Met voor de dag Berend. Ik wens je er heel veel plezier mee. Hier zijn Martha Reeves en de Vandellas. Nowhere to run.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. Een lawine van ijs en rotsen uit een gletsjer in de Himalaya is waarschijnlijk de oorzaak van de overstromingen in Nepal en Tibet. Volgens hoogleraar berghydrologie Walter Immerzeel smelt het ijs dat rotsen als cement bij elkaar houdt steeds sneller. Tot nu toe worden in Nepal 579 toeristen vermist, waaronder 466 buitenlanders. Onder hen zou 1 Nederlander zijn, maar dat is niet zeker. Ook het buitenlandministerie heeft geen meldingen gehad van vermiste landgenoten. De drone met explosieven die begin deze maand werd gevonden op het vliegveld van het Duitse Leipzig heeft kenmerken van drones die Rusland inzet. ABC News meldt op basis van een bron bij de inlichtingendienst van Amerika dat het ontwerp en de springstof typisch Russisch zijn. Het zou meestal worden gebruikt door de Russische militaire inlichtingendienst. Een paar dagen geleden werd opnieuw een drone met explosieven gevonden bij de luchthaven van Leipzig. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
2: OSR 920 regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemeld Bakel op Omroep Peelrand. Trainers, vrijwilligers en bestuursleden van sportverenigingen en sportaanbieders in Labik en Geemeld Bakel kunnen hun pedagogische vaardigheden verder ontwikkelen tijdens de cursus Pedagogisch Handelen Module 2. Hoe zorg je als trainer of vrijwilliger voor een veilige, inclusieve en leerzame sportomgeving? In 4 interactieve bijeenkomsten ontvangen de deelnemers praktische handvatten die zij kunnen toepassen binnen hun club. De cursus is op 1 en 22 september en op 7 en 28 oktober, 's avonds van 7 tot half 10, bij Scouting Willy Broders, de Hoef 22 in Geemert. Aanmelden kan per mail naar verenigingen@9.nl. In Laarbeek wordt zondag 20 september het Bevrijdingsfestival gehouden. Waar in heel Nederland Bevrijdingsdag op 5 mei centraal staat, wordt de eigen bevrijding in Laarbeek juist in september gevierd. Dat gebeurt jaarlijks op de eerste zondag na de 19e. Het vindt steeds in een andere kern van Laabeek plaats en dit jaar is dat Beek en Donk. Een bijzondere dag waarop wordt stilgestaan bij de waarde van vrijheid. Op en rond het gemeentehuis worden voor alle basisschoolleerlingen leuke activiteiten georganiseerd. Ouders, broertjes en zusjes en alle andere geïnteresseerden zijn ook van harte welkom. Bibliotheek De Lage Beemden ontvangt van de gemeente Labeek dit jaar een subsidie van 22.000 euro voor de uitvoering van de informatiepunten digitale overheid, de IDO. Sinds 2023 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het in stand houden en verder ontwikkelen van deze informatiepunten. Vanaf dit jaar is de specifieke uitkering omgezet in een decentralisatieuitkering. Hierdoor kunnen gemeenten zelf bepalen hoe zij een ondersteuning lokaal willen organiseren. Bibliotheek De Lage Beemden verzorgt sinds 2023 de informatiepunten. Door de subsidie kan de bibliotheek deze laagdrempelige dienstverlening in 2026 voortzetten. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
5: OSR 920 Regiobreek.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Voor de nacht begint.

Een samenspel tussen Diana Ross en Lionel Richie. The Endless Love opende voor de nacht begint van deze woensdagavond. Goed, nou, wat gaan we doen? De piano spelen maar even. Wie hebben we uitgenodigd aan de piano? Billy Joel. Hij zingt erbij.

Muziek van Alex Warren en The Fever Dream. Aangeland bij de eerste albumtrack. Dat wordt er eentje van Jeff Healey. Ook hij waagde eens zijn, laten we zeggen, muzikale talenten aan het werkje van de band The Wait. Hier is een track van het album Mass of the Blues.

Origineel is van Jerry Rafferty, maar dit was de uitvoering van Undercover. Die verscheen een aantal jaar geleden. Nou ja, ook alweer een jaren 90 volgens mij. Oké, een samenspel tussen Patti LaBelle, Michael McDonald en geen goed bericht plaatje, maar wel mooi gedaan. On my own, ze gingen op hun eigen wonen. Oké, ik wist niet dat ze bij elkaar waren.

0: Uit de tijd dat het hele wereld bol stond van de Flower Power. De Wallace Collection, Daydream was dat. Aangeland bij album van de week, Snowy White. Fantastisch album, The Finishing Touch. Wat gaan we draaien? Lost in the Blues.
1: Album van de week.

Hoezo 920 met Mika, We Are Golden. Laatste voor dit uur. Albumtrack bedoel ik dan. Wat er eentje van de Nederlandse band Live de Leeuw. Oftewel Live de Leeuwenband. Lone Star gaan we draaien van het album Mighty Fine.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. Een lawine van ijs en rotsen uit een gletsjer in de Himalaya is waarschijnlijk de oorzaak van de overstromingen in Nepal en Tibet. Volgens hoogleraar berghydrologie Walter Immerzeel smelt het ijs dat rotsen als cement bij elkaar houdt steeds sneller. Tot nu toe worden in Nepal 579 toeristen vermist, waaronder 466 buitenlanders. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemold Baker op Omroep Peelrand. Mantelzorgers in Geemold Baker kunnen als blijk van waardering een mantelzorgwaardering aanvragen. Dat kan van 1 september tot en met 1 november. De mantelzorger ontvangt een Geemold Vorstendombon ter waarde van €60... voor mantelzorgers tot 18 jaar is een bioscoopbon of een bol.com-bon ter waarde van €30 beschikbaar. Het steunpunt Mantelzorg verzorgt de mantelzorgwaardering. Om hiervoor in aanmerking te komen vul je een aanvraagformulier dat verkrijgbaar is bij het steunpunt Mantelzorg aan het Hof van Nazareth. Dit kan onder meer ook via de dorpsondersteuners of online via de website van het zorgcollectief onder het kopje Mantelzorg. Het college van Laabeek stelt de gemeenteraad voor om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het legaliseren van de huisvesting van arbeidsmigranten in Aarle-Rikstol. Er is een omgevingsvergunning aangevraagd om in afwijking van de mogelijkheden in het bestemmingsplan buitengebied de huisvesting van de arbeidsmigranten te legaliseren. Op de betreffende locatie worden op dit moment al arbeidsmigranten gehuisvest. De aanvraag omgevingsvergunning voorziet in het legaliseren van een bestaande locatie. Op deze locatie worden 24 arbeidsmigranten gehuisvest. Bibliotheek De Lage Beemden ontvangt van de gemeente Laabeek dit jaar een subsidie van €22.000 voor de uitvoering van de informatiepunt de digitale overheid, de IDO. Sinds 2023 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het instand houden en verder ontwikkelen van deze informatiepunten. Vanaf dit jaar is de specifieke uitkering omgezet in een decentralisatieuitkering. Hierdoor kunnen gemeenten zelf bepalen hoe zij een ondersteuning lokaal willen organiseren. Bibliotheek De Lage Beemden verzorgt sinds 2023 de informatiepunten. Door de subsidie kan de bibliotheek deze laagdrempelige dienstverlening in 2026 voortzetten. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemold Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: OSR 920.
0: Jij hoort bij ons. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Voor de nacht begint. Berend Koenders.

twee topartiesten zomaar in één nummer. Runaway Train, titel van het werk Elton John en Eric Clapton. Dat waren de verantwoordelijke heren voor dit mooie, fantastisch nummer. Goed, deel 2 van volgende nacht begint. Start door met Agda en de Munnik. Hier zijn de groeten uit Maaiveld.

Dus beslist de computer, we zullen nog eens een albumtrack draaien. In dit geval een hele mooie, dus die haalden we er niet uit de lijst. 8 minuten en nog wat seconden voor David Geist. Sweet Clouds and Rain van het album wat David ooit maakte. Hier is Bobby Bazzini en Under the Weight. So

The Sweet 16. Verantwoordelijke artiest Billy Idol. Het is al een beetje later, maar dit is de eerste albumtrack voor dit uur. Nou ja, buiten natuurlijk David Gates die we al draaiden. Hier is Marshall Tucker Band, Fire on the Mountain. Het album heet Searching for a Rainbow uit 1975.

De dikste hit was Listen to the Music, kwam destijds een keer of drie uit en elke keer dik in de hitlijsten. De Doobie Brothers, daar hadden we het over. China Grove. En dit is opvallend. De dame kan flink van leer trekken met haar bandje Nightwish. Ja, natuurlijk, Floor Jansen. In Nightwish. Maar we gaan daar een Nightwish nummer draaien die mooi is. Kuolema Dike Taitilian. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Het is een album uit 2004. Once.

gingen zomaar onderweg en wie namen wij mee? Abel. Alweer van een hele tijd geleden. We stoppen weer even een album in de speler. Album van The Outlaws. Song in the Breeze. Van het gelijknamige album uit 2001.

Muziek van Nena, Irgendwie, Irgendwo en Irgendwan aan het eind van deze radioshow. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Graag tot morgen, even na 10 uur. Suzanne en Freek hebben het laatste woord. Als het avond is. Soms voor

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen- en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen. Aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemeld Bakel op Omroep Peelrand. Trainers, vrijwilligers en bestuursleden van sportverenigingen en sportaanbieders in Laarbeek en Geemeld Bakel kunnen hun pedagogische vaardigheden verder ontwikkelen tijdens de cursus Pedagogisch Handelen Module 2. Hoe zorg je als trainer of vrijwilliger voor een veilige, inclusieve en leerzame sportomgeving? In 4 interactieve bijeenkomsten ontvangen de deelnemers praktische handvatten die zij kunnen toepassen binnen hun club. De cursus is op 1 en 22 september en op 7 en 28 oktober, s'avonds van 7 tot 9:30, bij Scouting Willy Broders, de Hoef 22 in Geemert. Aanmelden kan per mail naar verenigingen@9.nl. In Lieshout heeft Stichting C dinsdag 25 augustus de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Laarbeek ondertekend voor een haalbaarheidsstudie om te komen tot Grand Café Koppens. De stichting onderzoekt hoe ze horeca aan de noordkant van de heuvel kan ontwikkelen. Ze maakte met de gemeente Laarbeek afspraken om over een haalbaarheidsstudie en het vervolg voor het zogenoemde Grand Café Koppens. Om te zorgen dat Lieshout ook over tientallen jaren nog steeds een dorp is vol leven, heeft het voorzieningen, ontmoetingsplekken en woningen nodig. Dat plan wordt in de komende jaren gerealiseerd. Voor de zomervakantie is de huiskamer in Beekenhoek gestart met de ontmoetingskeuken. Dit evenement brengt buurtbewoners samen om te koken en te eten met als doel ontmoeting en verbinding te stimuleren. Dit was een geslaagde pilot. Vanaf donderdag 3 september is de ontmoetingskeuken weer terug in de huiskamer van het ontmoetingscentrum. Iedere eerste donderdag van de maand bereiden vrijwilligers een maaltijd en kan iedereen die zich heeft aangemeld om 11:45 aanschuiven. Aanmelden kan per mail naar hallo@welkomindehuiskamer.nl. De kosten van €7,50 gepast betalen bij binnenkomst. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemeld Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: again. Never love again. Oh, I'll never.
1: Goedenacht. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen. Aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemold Bakel op Omroep Peelrand. Veel lokale politieke partijen zijn relatief klein en hebben minder financiële middelen dan landelijke partijen. Met een structurele subsidie wil de overheid zorgen voor een meer gelijkwaardige en onafhankelijke positie van decentrale politieke partijen. Er zijn nu tijdige subsidiegelden beschikbaar gesteld via het gemeentefonds. Gemeenten moeten nu zelf een subsidie verstrekken. Het college heeft de lokale subsidieregeling vastgesteld zodat alle politieke partijen met een zetel in de gemeenteraad een aanvraag kunnen indienen. Het gaat om €488 per zetel per aanvraag. De regeling heeft een tijdelijke karakter. Bibliotheek De Lage Beemden ontvangt van de gemeente Laarbeek dit jaar een subsidie van €22.000 voor de uitvoering van de informatiepunten digitale overheid, de IDO. Sinds 2023 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het instand houden en verder ontwikkelen van deze informatiepunten. Vanaf dit jaar is de specifieke uitkering omgezet in een decentralisatieuitkering. Hierdoor kunnen gemeenten zelf bepalen hoe zij een ondersteuning lokaal willen organiseren. Bibliotheek De Lage Beemden verzorgt sinds 2023 de informatiepunten. Door de subsidie kan de bibliotheek deze laagdrempelige dienstverlening in 2026 voortzetten. Mantelzorgers in Geemold Baken kunnen als blijk van waardering een mantelzorgwaardering aanvragen. Dat kan van 1 september tot en met 1 november. De mantelzorger ontvangt een Geemold Vorstendombon ter waarde van €60. Voor mantelzorgers tot 18 jaar is een bioscoopbon of een bol.com-bon ter waarde van €30 beschikbaar. Het steunpunt Mantelzorg verzorgt de mantelzorgwaardering. Om hiervoor in aanmerking te komen vul je een aanvraagformulier dat verkrijgbaar is bij het steunpunt Mantelzorg aan het Hof van Nazareth. Dit kan onder meer ook via de dorpsondersteuners of online via de website van het zorgcollectief onder het kopje Mantelzorg. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemold Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: OSR 920, van liefhebbers voor liefhebbers.
0: Welkom, dit is een nieuw uur.
3: OSR 920, non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring.